0: en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Goulou van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt

0: 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

gingen beide onze eigen weg. En eigenlijk betwijfel ik of het de juiste keuze was. Ik zag het water in je ogen, maakte me nerveus, mijn schat. Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumers was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Parijs, dat is de Eiffel. Maar

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor altijd Maas. Dat is Urks voor altijd vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog vannacht, kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
2: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
1: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
4: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/Radio A en Hunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A. en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A. en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A. en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
4: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
5: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
4: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën.

0: Jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
0: Radio A. en Hunze.

We rijden met de trojka door het eindeloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. De donkere

al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af, terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Piotr valt. Dus onder het gezang pak ik het ventje handig beet. Daar vliegt hij uit de trojka met een griezelige kreet. De wolven hebben alle aandacht voor die lekkernij. Nog 84 verst en oh, wat zijn wij heden blij. We mogen Piotr wel waarderen om zijn eetbaarheid. Want daar

0: Er klinkt weer dat gehuil en onze hoofd is weer verscheurd. De wolven zijn terug en nu is Sonja aan de beurt. Daar gaat het arme kind, zij was zo vrolijk en zo braaf. Nog 68 verst en in Den Haag, daar woont een graaf. Ik zit nog na te peinzen en mijn vrouw stort mijn getraan. En kijk, daar komen achter ons die wolven alweer aan. Dus Igor, het is wel spijtig, maar jij wordt geen terdioos. Nog 52 verst en daar was laatst een meisje los. Nu Igor is verwijderd, hebben wij weer even rust. Maar nee, daar zijn de wolven weer op nog in part belust. De doodskreet van Natasja snijdt ons pijnlijk door de ziel. Nog 36 verst en in één blauw kruitenkiel. Mijn vrouw en ik zijn over, dus we zingen één duet. En als het even mee wil zitten, halen we het net. Helaas, ik moet haar afstaan aan de hongerige troep. Nu nog maar 20 vers en hoeper de poep zelf op de stoep. Ik zing nu weer wat lustiger, want ons komt in zicht. Ik maak een sprong van blijdschap en verlies mijn evenwicht. Terwijl de wolven mij verslinden, denk ik dat is pech. Ja, Omsk is een mooie stad, maar net iets te ver weg.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Ja, je ziet er veel dit jaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Overal zit paardenhaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Steeds uit voorraad leverbaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Zachtjes stort de samovar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Met een Slavisch handgebaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doe het zelf met naald en schaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is dat nu niet wonderbaar?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Twee halfom en één tartaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: En liefdadigheidsbazaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Hulde aan het gouden paar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Doei hoesefend staat gij daar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Moeder is de koffie klaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Kijk, daar loopt een adelaar.
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Is hier ook een abattoir?
1: Trojka hier, trojka daar.
0: Basgitaar en klapsigaar.

Hoogte van het lokale nieuws. Afgewisseld met gewoon leuke muziek. Voor elk wat wils. Gebracht door mensen uit de regio. Bij Radio A en Hunze. Vertrouwd en dichtbij. Om dat ook in de toekomst te kunnen blijven doen, is uw steun meer dan welkom. De oplossing is simpel. Word tientjeslid. Het is maar 1 tientje per jaar. Help Radio A en Hunze. Mail even naar info@radioaenhunze.nl of gemakkelijk via het contactformulier op de website www.radioaenhunze.nl.

Schavage stad van Hoede en van Petten. Kwartjesbekers, Hagenees of Hagenaar. De geboren en getogen God vergeet de kanker aan.

Bob was dood op zijn verjaardag. Een hageneens sterven bij de hippe hand. Een hageneens laat net van nooit een grabber kat zien. Een Haagse brogen van de vlakte, die een bad aan rotje knoren van

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Adverteren op Radio AN Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioanhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 8:00.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten.

0: uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
1: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
0: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
2: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
0: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande 2 jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
8: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
3: Radio AN Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Adverteren op Radio A. en Hunze, daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.

www.radioaenhunze.nl www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen.

0: Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
1: En wat ook zo is, is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
0: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
3: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
4: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
5: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
3: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.
3: Dit is Radio AN Hunze.
7: Radio AN Hunze.
3: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
0: Stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie, de A28 Assen richting Groningen. Nog bijna 5 kilometer langzaam rijden verkeer. Dat tussen afrit Eelde en Groningen-Zuid.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: Keramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
1: Je kiest niet voor staar. Maar je kan wel kiezen voor berg.

0: 1973, Rob de Nijs. En Jan Klaassen, de trompetter.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boe.
0: Het is 10 minuten over 9 en hele goedemorgen. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Vanochtend blikken we met Miss Montreal terug op de Drentse Duizend en zit Tin Sharp in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van Edwin Evers. Straks hoor je de internationals met Young and in Love. Maar eerst de zwoele zomernachten.

0: met Young and in Love.
1: De Drentse Do's
2: bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En deze week een thema daarin. En dit is namelijk de beste zangers, want dat is weer op televisie. Dit jaar natuurlijk met Clouseau, Yves Berendsen, Django McCroy, Busy, Desiree, Fee Klaassen en Zoë Livé. Inmiddels alweer de 19e seizoen van het succesvolle programma. En al die seizoenen hebben ook wel een aantal hits opgeleverd, waarvan een aantal ook natuurlijk de Drentse Doezend hebben gehaald. En vandaag doen we dat met Miss Montreal Door de Wind uit de editie 2020. In 2021 op nummer 9 in de Drentse Doezend, vervolgens op nummer 10, nummer 15, nummer 20. En eind vorig jaar stond door de week op nummer 45 in de Drentse Doezend. Miss Montreal.
3: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Ik voel me verloren als ik jou moet verliezen.

Immer vrolijke klanken van Spargo in het uurtje Nederpop hier op Radio Drenthe in Koffie en Keuvel. En dat met hun hit You and Me. Straks krijg je een overzicht van het nieuws in de regio. Natuurlijk ook over de problemen op het spoor die op dit moment nog steeds plaatsvinden. Met name die zijn veroorzaakt door de sabotage. Daarover straks meer. Maar eerst is hier Lois Lane en My Best Friend.

0: Want koe worden een rol in het slavernijverleden. En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
2: de wereld van Sierbestrating. In Hogeveen.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
5: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
6: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. De grote treinstoring waar ook Drenthe last van heeft is veroorzaakt door sabotage. Het zijn doelbewuste acties, dat laat ProRail weten. Treinen hebben veel vertraging of rijden niet. Het is onduidelijk wie er achter de acties zit. Het is ook nog niet duidelijk hoe lang de problemen nog zullen duren. In Valthermond is gisteravond iemand overleden nadat diegene aan het eind van de middag zwaargewond in het water werd gevonden. Een tweede persoon werd gewond gevonden in een woning even verderop. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. En na bijna 5 jaar is de NAM weer begonnen met het winnen van olie in Schonebeek. Die productie stond lange tijd stil omdat er te veel chemische stoffen in het water zaten. En bij de winning van olie is stoom nodig, omdat de olie anders te stroperig is om te kunnen pompen. Alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt. En daarmee komt de productie van olie weer op gang. Nou, dit en meer nieuws vind je op tv20.nl en in onze app. Geen daar dan met het weer.
7: Het is vandaag een warme nazomerdag. We begonnen al met

0: 17 graden en we komen vanmiddag op 23 tot 25 graden uit. Daarbij is de lucht tamelijk vochtig, is er flink wat ruimte voor zonneschijn en waait er een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan een enkele regen- of onweersbui passeren, misschien, maar overdag blijft het helemaal droog.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: Moneymakers.
1: De schatkist van Nederland.
2: Met zijn natje voor de sfeer. Het is de tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En ja, we hebben natuurlijk de 70's gehad, we hebben de 80's. En dan mag je één keer raden. Deze week inderdaad, Nederpop uit de jaren 90. Vandaag doen we dat met Ten Sharp. Na 1991 scoort ze een grote hit met You, natuurlijk internationaal. Nummer 1 hit in Frankrijk, in Noorwegen en in Zweden. En You is afkomstig van het album Under the Waterline. En daarop staat ook de single Rich Man. Een hitje, nummer 16 in de top 40 in het voorjaar van 1992.

Wat we gisteren de ochtend in uitzending nog over de Wall of Fame. Met natuurlijk een aantal Nederlandse tekstschrijvers en liedjesmakers. De heren van Duma die zouden daar volgens mij ook heel goed in passen. Dit waren ze met één nacht alleen. Het is tijd voor nieuwe muziek op Radio Ritsen met vandaag een nieuwe single van Edwin Evers. Ja, die naast zijn wekelijkse radioprogramma met veel succes met de Edwin Evers Band door het land toert. Van de festivals tot openluchttheaters tot de popzalen en ook de normale theaters. En deze single is een voorproefje op het album dat er volgend voorjaar zal verschijnen. Dit is Vaste Grond.

Mooie interprovinciale samenwerking tussen Jolien Woning, natuurlijk een oud-winnares van het Drents Liedjes Festival, en Dion Bouwers van de Groningse band Steenvanger. En dat met een klein beetje hulp van twee ex-leden van Awesome, Erik Koers en Hilco Stoffers. Semsland was dat, en Da Dansen. Ik ben

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras, en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay, het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl. Veilig.
2: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 10 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met

0: lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranje fans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1 uur de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Huizen, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.
1: Dit is Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Hey,
4: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
9: Hé, dat was toch al een tijdje zo?
8: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
9: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
8: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
9: Oké, ga ik op letten.
8: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
9: Doe ik.
8: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Radio Drenthe.
11: Koffie en Keuvel.
10: Met Wim Boer.

0: jaren 80 viel het nummer op door die bijzondere videoclip die erbij zat. Deze van de Jacksons met Can You Feel It?
1: Koffie en Keuvel.
0: 9 minuten over 10. Ruben, ik zeg een hele goedemorgen.
2: Wim, goedemorgen.
0: Ja, je bent hier natuurlijk ook al eventjes aanwezig. Je hebt best al een drukke ochtend gehad, volgens mij, of niet?
2: Ja, dit zijn van die dagen, ja. Nee, er is natuurlijk een hoop aan de hand in de provincie. Het is Prinsjesdag en het spoor ligt eruit. Nou, dat is geen goede combi.
0: Nee, vooral niet als je met de trein onderweg zou willen naar Den Haag, bij wijze van spreken. Ja, nou, we horen natuurlijk daar allemaal straks meer over. Prinsjesdag gaan we het ook nog even over hebben. Waarom is het bijvoorbeeld op een dinsdag?
2: Goeie vraag.
0: Dat heeft echt wel een reden. En dat is eigenlijk een heel logische. Dus maar daar komen we straks wel op terug. We gaan nog even over wat popconcerten eraan zitten komen. Natuurlijk, Oasis, je zei het vanochtend ook al.
2: Ja.
0: Collega David, die vroeg ik vorige week, waar zou je dan naartoe willen? Hij zei Oasis. Nou, hij kan zich inschrijven volgens mij.
2: Twee shows volgens mij. In de Arena in Amsterdam volgend jaar.
0: Ja, klopt. Dus, eerst twee, hè? Je weet nooit wat erbij komt bij die heren.
2: Dat is waar, ja. Dus, ja, want dat zal een mum van tijd uitverkocht zijn. Ben je dan zo iemand die daarvoor in de rij gaat liggen of niet?
0: Niet voor Oasis.
2: Nee, hè?
0: Nee. Maar ik moet wel zeggen, de charme van vroeger opa spreek nu, s'nachts om 3 uur naar het VVV-kantoor hier in Assen, bij het Drents Museum.
2: Echt waar, ja? Heb je wel eens in de slaapzakje gelegen?
0: In de rij liggen, voor concertjes voor bijvoorbeeld Michael Jackson, om die dan te gaan zien. Of de Simple Minds, Tina Turner en Bruce Springsteen. En dan kwam je eraan en was altijd de limo, die had een rol met nummertjes bij zich. Nou, jij bent nummer 16, alsjeblieft. En iedereen keurig in de rij en iedereen kon zijn kaartjes krijgen.
2: Ja, tegenwoordig sta je in de digitale wachtrij. Nou, die kan ook lang zijn, maar daar zie je alleen minder van.
0: Ja, en dan heb je soms ook nog 4 of 5 schermen voor je. Ik heb wel eens een collega hier gehad en dat die met 4, 5 schermen tegelijk staat ingelogd en dan vervolgens er alsnog als achter een net viste.
2: Ja.
0: Nou, dat allemaal vandaag hier op Radio Rens en natuurlijk nog veel meer. Ik heb nog een column van het Huis van de Taal, want het is dinsdag en ook de leukste muziek die komt natuurlijk voorbij hier. Dit is Frida Payne en de band

0: Alex Warren en Fever Dream hier op Radio Drenthe. Nou, we begonnen net al over inderdaad de problemen op het spoor. Wat is op dit moment de situatie volgens mij nog een beetje hetzelfde, toch?
1: Of... Ja, inderdaad. Er zijn sabotageacties op het spoor vanmorgen. Nou, die zorgen voor een hoop problemen. Uitvallende treinen, een hoop vertraging. Ja, goed, wie er achter die sabotageacties zit, is op dit moment onduidelijk. De ProRail doet er alles aan om die problemen op te lossen. Maar ja, dat is niet zomaar geregeld natuurlijk. Dus malheur op het spoor, dat is denk ik kort samengevat wat er aan de hand is.
0: Ik zag net ook een foto van het station in Meppel, waar het dan heel erg druk was. En dan zie ik mensen, en daar heb ik best wel, dat is vervelend, met een koffer in de hand, die dus onderweg zijn naar bijvoorbeeld Schiphol of naar Eindhoven, om vanaf daar te gaan vliegen. En dan zit je.
1: Ja, dan zit je. En dan is maar hopelijk dat je je vlucht gaat halen. De NS zet normaal gesproken wel eens bussen in natuurlijk, als er problemen zijn op het spoor. Maar ja, de problemen en de hoeveelheid reizigers is nu zo groot dat ze daar niet eens aan beginnen. Nee. Dus ja, het is afwachten wanneer dat is opgelost. En,

0: Ja, dan duurt het vermoedelijk ook nog wel even voordat de hele trein... voordat alles weer opnieuw is opgestart, zeg maar.
1: Het is ook wel weer een moment, hoe vervelend het ook is... dat je soms ook wat saamhorigheid krijgt. Ik weet nog wel ooit een keer bij een storing... dan gingen mensen bij het station langsrijden om de mensen op te pikken.
0: Oh ja,
1: als je bijvoorbeeld naar Groningen of via Facebook heb je acties... of Twitter of X, hoe het er dan maar heet, Instagram... Ja. Van, hey, kan ik iemand oppikken, bijvoorbeeld?
0: Nou, ik denk als je nu met een lege auto over, via Groningen richting Zwolle rijdt... en je pikt even station Assen mee... Dat er vast mensen zijn die het fijn vinden om even mee te rijden.
1: Ik denk dat je ook een paar moet teleurstellen, helaas.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja, ja. Hey, over station Assen gesproken, was Janine dan niet vanochtend?
0: Klopt. Ja, collega-verslaggever Janine die ging daar langs om eens even te peilen. Ja, hoe staat het erbij met die reizigers?
2: U checkt in of uit?
3: Ik check uit.
2: Ja, want er is geen trein.
3: Ja, er is geen trein, dat klopt. Ja, ja, we staan hier nu al meer dan een uur te wachten... En ze rijden gewoon niet. En ik kan niet naar school, ik heb me net ook afgemeld. En ik ga nu weer naar huis. Ik ga nu weer op mijn bus wachten naar huis.
2: Waar wilde u heen?
3: Ik wou naar Zwolle toe. En ze gaan nu niet verder dan Bijlen. Dus maar wachten op mijn bus naar huis.
2: Ja, en het schijnt dat het spoor gesaboteerd is.
3: Ja, klopt. Ja, dat had ik ook gelezen. Ze hadden buizen vastgemaakt op de rails of zo. Ja, ik weet er verder ook niks van. Maar ik zag het in de klassengroepsapp en toen heb ik gezegd... nou jongens, ik kom niet naar school.
2: Wat vind je ervan dat dat de reden is?
3: Ja, ik vind het best raar. Ik bedoel, waarom zou je het doen? Het is toch raar? Want nu kunnen heel veel mensen dus niet naar hun bestemming.
2: Komt u in de problemen hierdoor?
3: Nee. Mijn school is daar best flexibel mee. En ze weten ook dat ik ver moet reizen. Dus ik heb gewoon gezegd, ik kom niet. En ik ga nu weer lekker naar huis.
2: Ja, vrij dagje.
3: Ja. Dat had me vroeg opstaan bespaard, zeg maar. Hoefde ik niet zo vroeg uit bed, maar het zei zo.
2: Goedemorgen, meneer. Wilde u met de trein?
4: Ja, nou ja. Ziet dat niet eens vertragen, ja. Ja. Kan gebeuren, kun je niks aan doen.
2: Waar wilde u naartoe?
4: Naar Beeldhoven.
2: Ja, dat lijkt niet te gaan lukken vanmorgen.
4: Nee, klopt.
2: Zit je in de stress?
5: Wel een beetje, ja.
2: Want?
5: Nou, ik moet mijn school halen. In ieder geval op tijd. Ik heb Nederlands en daar moet ik 100% voor beschikbaar zijn. Want anders hou ik mijn school niet. Dus hopen dat school het nu oké vindt dat ik wat later ben.
1: Ja, zoals de school die zegt.
0: Nou, dat lijkt me toch, als een school hier problemen aan verbindt, dat zou toch...
1: Een beetje flexibiliteit moet toch op zijn plaats zijn, uiteindelijk.
0: Ja. Overmacht noemen ze dat, hè?
1: Ja, goed. Nou, we proberen misschien ook nog iemand van ProRail te pakken te krijgen.
0: Die zijn druk vanmorgen.
1: Ik kan me er ook iets mee voorstellen, volgens mij, goed. En natuurlijk ook voor de mensen, mocht je onderweg zijn van A naar B... en je komt ergens bij een station langs, kleine moeite om gewoon even langs te rijden... en iemand op te pikken, dan maak je mensen heel erg gelukkig mee. 20 minuten over 10, hier Koffie en Keuvel tot 12 uur op Radio Drenthe. Dit is

gewoon afkomstig uit Amsterdamse Anouk en Jora. En dat waren ze met hun stoute schoenen. Straks natuurlijk om 10:30 een overzicht van het nieuws uit de regio. We zien hier de Rubets en de Jukebox Jive.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het heuvelachtige Sauerland. 4 dagen all-inclusive, alleen bij ons €231. Voordeeluitjes.nl.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
0: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van
2: voordeeluitjes.nl.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Aan tafel.
5: Zo.
6: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
6: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
7: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
8: Het is 1 minuut over half 11. Ruben nu met het nieuws uit de regio. Goedemorgen. Nog steeds grote problemen op het spoor op dit moment. Ook in onze provincie. Daardoor hebben treinen vertraging of vallen ze uit. Die problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie dus, waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort een woordvoerder van ProRail.
9: Doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En we zijn met mannenmacht nu ter plaatse om dat zo spoedig mogelijk op te sporen, de politie op de hoogte te brengen en het te verhelpen.
8: Ja, het is nog onduidelijk hoe lang de problemen precies gaan duren. In Valthermond is gisteravond iemand overleden nadat diegene aan het eind van de middag zwaargewond in het water werd gevonden. Een tweede persoon werd gewond gevonden in een woning even verderop. Even na 5:30 gistermiddag kreeg de politie een melding van een verdachte situatie in de Kleine Turfstraat.

0: Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar. De NAM is weer begonnen met het winnen van olie in Schonebeek. Sinds eind 2021 stonden de bompen stil omdat er te veel chemische stoffen in het water zat. Bij de winning van olie is water, of eigenlijk stoom, nodig, omdat de olie anders te stroperig is om op te kunnen pompen. Eind 2024 kreeg de NAM een nieuwe vergunning van de overheid om het afvalwater dat bij die productie vrijkomt te injecteren in een leeg gasveld onder het dorp. Alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt. En daarmee komt de productie van het zwarte goud weer op gang. Op dit moment komen er zo'n 2000 vaten olie per dag uit de grond in Schonebeek. Uiteindelijk moet dat aantal naar zo'n 4000 vaten. En de schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die daarvoor nodig is. Het bedrijf achter die schaatsbaan, het Rotterdamse Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. En tot slot de PVV in Assen. Ze hebben een Facebookbericht verwijderd waarin een foto stond van de voorpagina van de Assen Courant. De kop boven dat artikel was: de PVV wil voorkomen dat bewoners stroomflat hun woning moeten verlaten. Motie vraagt om andere locatie voor tijdelijke huisvesting vluchtelingen. Nou, wat blijkt nou? De Assen Courant heeft dat bericht nooit zelf geschreven. De PVV maakte het met AI. Fractievoorzitter Teun Kijf zegt nu dat de post onverstandig was. Een fractiemedewerker heeft de post gemaakt, zegt hij. We hadden de naam van de Assen Courant daarvoor niet moeten gebruiken. De stroomflat in Assen wordt vanaf december de tijdelijke woonplek van zo'n 220 Oekraïense vluchtelingen die al jaren in Assen verblijven. Hun noodopvang in een kantoorgebouw aan de Lauwers krijgt een flinke opkrabbeurt. Het Facebookbericht is inmiddels dus weer verwijderd. Tot zover een overzicht van het belangrijkste nieuws. Meer vind je ten alle tijde op onze website. Dat is rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in onze app.
1: Dankjewel, Ruben. En het weer dan, Greta Spannenburg.
2: Het is vandaag een warme nazomerdag. We begonnen al met 17 graden en we komen vanmiddag op 23 tot 25 graden uit. Daarbij is de lucht tamelijk vochtig, is er flink wat ruimte voor zonneschijn en waait er een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan een enkele regen- of onweersbui passeren, misschien, maar overdag blijft het helemaal droog.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
10: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
11: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
12: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
13: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Dobbs en Noble Ruiterinten. En dat met Lana.
1: Ook Chuck.
2: Met Albert Oosterhuis.
0: En die dag nu overal wel, Albert. Die is vooral voor ons op Chuck. Bij best wel een belangrijk onderwerp. Albert, goedemorgen.
3: Hé hey Wim, ja zeker wel. En daarvoor ben ik naar de enige basisschool gegaan in Hogersmilde. De Allersmilde, zeg maar. En we zitten hier op het schoolplein van die school. En wij, dat is Nicole Kessies. Nicole van Veen Kessies, moet ik eigenlijk zeggen.
4: Van de Veen Kessies,
3: van de Veen Kessies. Zeker. Ik kent haar als schilderes in Hikken. En Senna zit hier naast mij. En Senna is nog niet zo lang van de kinderraad, hè? Van de kinderraad met een Drenthe, Senna.
5: Ja.
3: Ja. Je zit in groep 8 hier op deze school?
5: Ja.
3: Ja. En het is eigenlijk nou je eerste taak, hè, vandaag, waar je doen gaat. Je gaat een boekje in ontvangst nemen.
5: Ja.
3: Ja. Ja. En je hebt hem al in handen, eigenlijk.
5: Ja.
3: Ja. Pestkoppen hebben dat boekje. En dan kom ik eerst bij Nicole. Nicole, want we kent je, ik zeg al, als schilderes. Maar nou, hij heeft boek geschreven. Hoe dan?
4: Nou, er staan voornamelijk tekeningen in het boek. Dus tekenen ligt natuurlijk wel in het verlengde van mijn vak. En dat stond eigenlijk altijd op mijn lijstje om nog eens te doen. Een boekje voor kinderen met als thema nadenken over pesten. Dat ze er zelf over na gaan denken.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, want wat is dat aanleiding voor?
4: Nou, ik heb er ooit zelf wel wat mee te maken gehad. En helaas is het nog steeds aan de orde. En zodoende, ik ben ook nog aan het studeren voor creatief therapeut. En zo kwam het een en ander bij elkaar en is het tot een boekje geworden.
3: Ja.
4: En ik heb dus van de kinderraad een mooie gift gekregen. Zodat de boekjes gedrukt konden gaan worden.
3: Ja, en Senna, wat voor gift was dat?
6: Vorig jaar is het.
3: Of niet al?
6: Ja. Ja, vorig jaar. Toen was ik reserve, dus dat had ik niet meegemaakt.
3: Oh, daar was je niet bij nog. Het was ook zo, dat is je eerste taak. Ja,
4: nee, klopt.
3: Maar goed, ik kom zo nog weer bij je, Senna. Ja. Maar ik ben dus in het verleden blijkbaar heuken met die materie pesten te maken gehad. Maar dan vraag ik me af, want ik denk dat alle scholen dat wel doet. Je bent al jaren bezig om dat pesten zoveel mogelijk uit te bannen.
4: Ja.
3: En wat voegt dit boekje dan nog weer toe, dacht je?
4: Er is een landelijke week van het pesten, inderdaad. Die komt er ook bijna aan.
3: Volgende week, hè?
4: Ja, dat klopt. Dus dan werken de meeste scholen daar al aan. Maar dit is een duurzaam boekje. Ook gesubsidieerd door de gemeente Midden-Drenthe en kwaliteitsonderwijs Assen Groningen. En het is een duurzaam boekje. Dus het kan ten alle tijden weer hergebruikt en uit de kast gehaald worden.
3: Ja.
4: Dus er wordt niet alleen maar in de week van het pesten gepest. Er wordt door het hele jaar heen gepest.
3: Ja.
4: Daarom staat er ook weinig tekst in, zodat de docent zelf ook het kan toetrekken naar een actuele situatie die voor de school of de klas relevant is op dat moment.
3: Alle baat helpt, zeg maar.
4: Ja, zo is het. Kort samengevat.
3: Alles wat je er toevoegen kunt. Heb je maar een keer gezien, hè? Heb je precies zien wat er is hier in dat boekje?
5: Nee.
3: Ik heb wel al gezien, dat een hele mooie tekening is dat. Nee, dat is natuurlijk ook wel toevertrouwd aan Nicole, hè?
5: Ja.
3: Pesten is niet oké. Nee, het is, jij bent maar een hele korte verhaal, die is eigenlijk, Nicole.
4: Ja, de regels zijn heel kort, zodat het is voor groep 3 tot en met 8 bedoeld.
3: Ja.
4: Dus zodat het heel toegankelijk is. En nogmaals, de docent en de klas, die kan dus ook dus zo een beetje de verhaallijn ook een beetje toetrekken naar de actualiteit.
3: Ja,
4: voor die klas. Ja.
3: Senna, straks wordt het boekje hier gepresenteerd, hier op de school, want dat moet dus nog gebeuren. Wat, wat,

0: Giet jouw rol daarin worden? Kun je er nog wat aan doen?
1: Ik denk dat ik vooral gewoon ga zeggen dat ik deze aan de school mag geven.
0: Namens Nicole, zeg maar.
1: Ja.
0: Toch? Ja, ja, ja, precies. Ja. Maar ga je ook met Nicole met naar andere scholen hier in de gemeente Midden-Drenthe?
1: Nee.
0: Dat is niet de bedoeling?
1: Nee.
0: Nee, want ja, elke school heeft natuurlijk ook een leerlingenraad.
2: Ja, dus maar elke school heeft ook een lid in de kinderraad van de gemeente Midden-Drenthe. Ja. Dus wat Senna heeft gedaan, heeft een ander kind weer op de andere school gedaan.
0: Ja, precies.
2: Dus dus alle kinderen uit de kinderraad die hebben hun eerste taakje nu bij het overhandigen van de boekjes.
0: En ik heb begrepen, Nicole, dat ook de tekening inkleurd bent. De leerling van diverse scholen.
2: Ja, ik heb een oproepje gedaan naar kinderen die nu met pestgedrag te maken hebben of hebben gehad. En die het leuk vonden om mij te helpen. Die zijn in de galerie in Heiken geweest.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: En die hebben mij een middag geholpen. Toen had ik de tekeningen heel groot uitvergroot. Die hebben ze ingekleurd. Dat was een doldwaze gezellige middag.
0: Ja.
2: En daarna zijn ze naar drukkerij Kerkhoven in Bijlen gegaan.
0: Ja, ja.
2: En die heeft er gezorgd dat ik mooie boekjes krijg.
0: En alles goed in de Midden-Drenthe Christen Boekie?
2: Ja, ja, alle scholen.
0: Ik ga ze ook allemaal persoonlijk bij langs?
2: Ik ga ze allemaal bij langs. Ik ben met een grote tour bezig van drie dagen. Ja.
0: Ik weet niet hoeveel scholen Midden-Drenthe hebben. Heel wat?
2: Ja, 17 inmiddels.
0: Oh, 17.
2: Ja.
0: Oké, okay. Oh,
2: ja.
0: Valt me nog mee, eigenlijk.
2: Ja,
0: ja, want de Midden-Drenthe is best wel vrij groot.
2: Ja.
0: Goed, Senna, tot slot één gewetensvraag. Ben je zelf ook best?
1: Een beetje.
0: Ja, een beetje plagen misschien.
1: Ja, dat.
0: Ja, dat moet misschien wel een klein beetje kunnen, hè. Je moet een klein beetje eerder op het ziel kriegen.
1: Ja.
0: Maar ja, waar ligt de grens, hè? Tussen plagen en pesten. Dat is een beetje een vaag gebied, hè?
1: Ja.
2: Mag ik daar nog wat over zeggen?
0: Ja, dat mag heel snel.
2: Ja, want ik was met een pilotles, met een proefles in Heiken. En toen kwam heel mooi tijdens het maken van het boekje dat ook al aan de orde. Dus dat is heel goed om het gesprek op gang te krijgen, ja, met de kinderen. Van wat is nou wel pesten en wat niet?
0: Ja. De week van de pesten komt eraan, dat is volgende week. Maar hier in de gemeente Midden-Drenthe hebben ze dan intussen allemaal dat prachtige boekje Pestkoppen. En neem het ter harte met elkaar, zal ik zeggen.
3: Dankjewel, Albert.
4: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@ntvdrenthe.nl.
5: This ain't no disco.

0: op Radio Drenthe. Dat is met All I Wanna Do. Het is 11:12. Nou, het is natuurlijk vandaag de Prinsjesdag. Met een aantal acties die op dit moment ook bezig zijn. En ik heb nu aan de telefoon van Farmers Defence Force, Sita van Kempema. Sita, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jullie hadden ook aangekondigd als organisatie om vandaag actie te gaan voeren. Hoe zien die acties van jullie eruit?
1: Heel regionaal. Dus de regionale trekkerleiders die besluiten met hun groepen hoe ze actie gaan voeren. En dat kan op allerhande verschillende manieren zijn.
0: Ja, kun je er een voorbeeld van geven?
1: Nou, om 12:30 dan is gepland dat zeg maar in heel veel plekken in het land zichtbaar is dat voor de boeren de hele boel in brand staat. Dat hun toekomst feitelijk totaal weg is.
0: En hoe gaan jullie dat visualiseren, dat Nederland in brand staat?
1: Nou, in je eigen stuk land, met balen, met hooibalen.
0: Oké, dat kan dus op verschillende plaatsen zijn.
1: Ja,
0: de vraag is natuurlijk waarom?
1: Om aandacht te vragen ook over de woede, de wanhoop die er is. De plannen die er liggen. Er is een reflectie van het Planbureau voor de Leefomgeving gedaan die bewijst en onderschrijft dat wij ook steeds hebben gezegd, landbouw in die zones van 500 tot 1000 meter is niet meer mogelijk. Maar alle boeren rondom die zones, die zullen ook zoveel moeten reduceren. En worden ook nog een keer met een generieke korting verrast. Dus banken gaan niet investeren en dan ga je dus gewoon kapot.
0: Ja. Nu gaan op dit moment ook de geruchten rond dat de actie op het spoor, de sabotage, ook werk zou zijn van de boerenorganisatie. En ook jullie organisatie wordt daarbij genoemd. Kun je er iets over zeggen?
1: Ja, ik heb gezegd van, ik kan me voorstellen als er boeren zijn die op die manier actie voeren. Want de woede en de wanhoop is echt enorm. En de boodschap die je nu krijgt van de overheid van, nou, we gaan dit allemaal doorzetten. En ook juridisch vinden wij dat het rond is. Dus feitelijk zegt een overheid dan, we gaan jullie kapot maken. En dat mensen daar vreselijk boos van worden, ja, dat moet je je toch ook kunnen voorstellen. Dus ik sluit het niet uit, maar ik weet het ook niet.
0: Oké, maar je hebt er dus wel zeg maar begrip voor, mocht het zo zijn.
1: Mocht het zo zijn, dan denk ik, als ik nu afgelopen week hoorde hoeveel mensen met een voor geestelijke bijstand aankloppen bij een organisatie die boeren helpt, die echt hele grote psychische problemen hebben, en hoe dat gigantisch is opgelopen, dan denk ik dat onze overheid wel weer heel makkelijk over mensen heen walst.
0: Ja. De actie die straks dan om 12:30 gepland staat, is een actie puur van jullie, van Farmers Defence Force, of is het ook in samenspraak met andere boerenorganisaties, bijvoorbeeld
1: ja,
0: LTO?
1: Niet LTO. Maar wel met andere organisaties waarbij we bijvoorbeeld ook al die informatiebijeenkomsten hebben georganiseerd door het hele land. Nou, daar hebben we denk ik 15.000 tot 20.000 boeren geïnformeerd over hoe die plannen uitpakken. Nou, het Planbureau voor de Leefomgeving ondersteunt ons daar volledig in. We komen tot dezelfde conclusies. Dus we hebben de boeren geïnformeerd. En die organisaties die zitten vanmiddag ook weer bij elkaar om zeg maar vervolgacties eigenlijk te bespreken na die informatieve bijeenkomsten die nu afgelopen zijn.
0: Je zegt vervolgacties, dus dan mag ik het ook maken dat het hier niet bij blijft?
1: Nee. Dus we gaan nu kijken van, we hebben alle boeren geïnformeerd, dus hoe gaan we nu verder? Gaan we de burger meer informeren? Gaan we ons meer richten op de politiek? Want we zijn begonnen met die boereninformatieavonden in de vakantieperiode. Nou, dan hoef je in Den Haag niet te zijn, want er is dan niemand. En burgers waren ook grotendeels op vakantie.

0: die dus eerst hebben we onze eigen mensen geïnformeerd. En nu moeten we zien dat ook andere mensen zich realiseren wat het voor hun leefomgeving gaat betekenen. En bijvoorbeeld ook de prijs van producten. Ja. En daar, dus we gaan dat bespreken vanmiddag. Er kan van alles op de agenda staan.
1: Oké, staat ook op de agenda dat eventueel de krediet wat jullie bij mensen opgebouwd hebben, dat jullie dat misschien verspelen?
0: Op het moment dat je weet dat een overheid plannen heeft gemaakt en daar een wet voor gaat maken om jou alles af te nemen, dan is die sympathie voor de burger op een gegeven moment niet meer iets waar je bij nadenkt. Het enige wat jij dan hebt is straks een gigantische schuld. Je komt in de schuldsanering, want de overheid neemt je vergunning af. Dus je krijgt geen compensatie en al helemaal geen volledige compensatie. Daar slapen mensen niet van. Dat ze straks dus geruïneerd worden. En dan heb je het niet zo druk meer met de mening van de burgers.
1: Oké. Nou, tot slot, Sita, straks om 12:30 nog even wat gaat er dan precies gebeuren?
0: De balen die in stukken land in brand staan. Om te symboliseren dus hoe de boeren zich voelen momenteel.
1: Sita van Kemperma van Farmers Defence Force. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel.

0: muziek van de Pretenders op Radio Drenthe met Back on the Chain Gang. Natuurlijk vanochtend vroeg al toch wat problemen op het spoor. En dat is een klein understatement. Nu heb ik aan de lijn Marcelle Wesseling van ProRail. Marcelle, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Nou, sinds vanochtend vroeg.

0: Een uur of half zes is het we kunnen wel zeggen, een chaos op het spoor. Hoe staat het er op dit moment voor?
1: Nou, dat kun je inderdaad wel stellen. Er is echt grote hinder op het spoor. Nou ja, ik denk dat iedereen het inmiddels wel heeft gelezen. Maar doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Want het is echt op meerdere plekken in het land. En daardoor kunnen de treinen helaas niet rijden.
0: Oké, er is ook sprake dat er zo een aanrijding geweest zijn waarbij een trein ergens op gebotst is. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn geen gewonden gevallen. Dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
0: Oké, in de buurt van Nijenveen. Dus dat is wel correct. Die geruchten die gingen bij ons in ieder geval. Ja. We spraken net met de boerenorganisatie Farmers Defence Force. En de voorvoerder daarvan die kan niet bevestigen. Maar die sluit er ook niet uit dat de problemen op het spoor onderdeel zijn van de boerenprotest. Is er iets dat daarop wijst?
1: Nee, daar kunnen wij helaas geen uitspraak over doen. Dat is ook niet aan ons, aan ProRail. Dat is echt aan de politie. Maar die zijn nog bezig met dat onderzoeken. Hoe dit heeft kunnen gebeuren. En hoe de materialen daar terecht zijn gekomen.
0: Ja. Heb je enig idee, Marcelle, wanneer de problemen voorbij zullen zijn op het spoor?
1: Nee, daar kan ik helaas nog niks over zeggen. Wat je wel ziet is dat een aantal storingen inmiddels zijn verholpen. Dat wil zeggen dat de materialen uit het spoor weg zijn gehaald. En dat daar weer gefaseerde treindienst kan worden opgezet. Maar omdat het op zoveel plekken is, heeft dit echt wel grote hinder voor meerdere trajecten natuurlijk. Ja. Dus we werken er zo hard mogelijk aan. Maar ik kan helaas nog geen tijdstip zeggen waarop het weer verholpen is.
0: Zijn al die plekken inmiddels al wel gelokaliseerd?
1: Dat durf ik niet goed te zeggen. Volgens mij hebben we alles nu in kaart in ieder geval. Maar is het nog niet overal weg.
0: Oké, goed zo. Nou, en mocht er meer nieuws zijn, dan horen we het ongetwijfeld van jullie. Dankjewel, Marcelle Wesseling van ProRail.
1: Dankjewel.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog, maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Thielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-Kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen.

0: normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.
2: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
5: 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
7: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Radio Drenthe.
10: Koffie en Keuvel.
9: Met Wim Boer.

Sophia en Keuvel op deze dinsdagochtend. Tot 12 uur zijn we bij je. Straks natuurlijk ook nog een column van het Huis van de Taal. En verder nog even wat leuke weetjeswaardigheden over Prinsjesdag. En mocht er natuurlijk nog nieuws zijn over die boerenacties of over de situatie op het spoor, dan hoor je dat hier op Radio Drenthe.

0: Een klein beetje een terugkeren voor deze Four Tops. En dat ze met hun single Indestructible. 11:15 op deze dinsdag, de derde dinsdag in september. Ja, en dan weet je het wel, Ruben, hoe laat het is.
1: Hoedjesdag, hè?
0: Hoedjesdag, Prinsjesdag. Het is vandaag een andere Prinsjesdag dan normaal, las ik ook.
1: Ja, klopt, ja.
0: Normaal gesproken is het zeg maar de begroting van de diverse ministeries die wordt dan voorgedragen. Maar onze koning die gaat vandaag gewoon een verhaal vertellen, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja, het zal niet een verhaal van Pinkeltje of de Chameleon zijn, dat niet. Het kabinet Jetten die wil een beetje af van dat hele formele verhaal waarin ja, eigenlijk al die ministeries worden opgesomd. En ja. Daardoor heeft de koning iets meer vrijheid gekregen om er een ja, lopend verhaal van te maken met iets meer visie. Nou, zal hij dat niet zelf geschreven hebben, schat ik in. Maar,
0: AI, denk ik.
1: AI, ja. Of,
0: dat is tegenwoordig ook een ding.
1: Dat,
0: dus,
1: nou ja, of dat het is, weet ik niet. Maar in ieder geval zal daar wel een speechschrijver zijn die daar dan bij komen kijken.
0: Ja, dus maar, ook mensen die denken van ja, je kunt ook een sprookje vertellen, want dat duurt je alleen maar.
1: Ja, toch?
0: En dat mag je denken natuurlijk.
1: ik denk dat het best een inhoudelijk verhaal wordt vanmiddag vanaf 12:15. Alleen ja, dus iets minder formeel misschien dan afgelopen jaar. Iets meer een lopend verhaal, als je de bronnen moeten geloven.
0: Ik verheug me altijd wel, en dat is misschien een beetje een afwijking die ik heb, op de algemene beschouwingen.
1: Oh ja.
0: Dan vanmiddag wordt het koffertje dan overhandigd. En dan morgen en overmorgen dan zijn dan de algemene beschouwingen.
1: Ja, waarom verheug je je daarop?
0: Ik vind het toch een beetje verslavend, de televisie.
1: Maar jij gaat daarvoor zitten?
0: Daar ga ik echt voor zitten. Dan kan ik zo echt een paar uur naar kijken.
1: Dat meen je?
0: Die fractievoorzitters die dan hun verhaal doen. De interrupties die er zijn. En de grammofoonplaat die ze opzetten. En altijd maar geen antwoord geven op de vraag.
1: Nee, daar zijn ze natuurlijk sterren. Die zijn helemaal plat gemediatraind er allemaal in.
0: Dat is een prestatie hoor, om dat te doen. Ik zat even na te denken. Prinsjesdag, waar komt dan Prinsjesdag vandaan? Want het is gewoon door de koning, of de koningin hiervoor, natuurlijk, die dat altijd deed.
1: Ja.
0: Maar het heeft dan de oorsprong, maar dat gaat best wel ver terug. In de 17e en 18e eeuw werd het gebruikt voor de viering van de verjaardagen van de prinsen van Oranje.
1: Oh.
0: En dan met name de stadhouder Willem de Vijfde. Dan gaan we terug naar 8 maart 1748, dat hij geboren is. En even later in de patriottentijd, moeilijk woord, kreeg deze viering nog een politieke betekenis. Want dan werd de

0: echt een volksfeestdag op dat moment. En de eerste officiële Prinsjesdag, dan moeten we terug naar 2 mei... In mei toen, niet in september, 1814, toen de koning de troonrede uitsprak voor de Eerste en de Tweede Kamer, wat dus nu nog steeds het geval is.
1: Ja.
0: Dus dat is al meer dan 220 jaar dat we dat, dat feestje vieren.
1: Je hebt goed opgelet bij geschiedenis,
0: zeker. En Wikipedia die doet ook wonderen. Dus ik vertel gewoon de waarheid. En later, het is ooit nog een keer in de eerste maandag in november geweest, vervolgens de derde maandag in oktober. En in 1948 werd de datum vervroegd naar de derde maandag in september.
1: Oh.
0: En in dit geval, dan moesten de Kamerleden ook genoeg tijd hebben om de begroting te behandelen. En sinds 1887 wordt die jaarlijks op de derde dinsdag van september gehouden. En die dinsdag, dat is wel leuk. Want waarom niet op een maandag, want het is begin van de week, uiteindelijk werkweek. Dan werd gekozen praktische redenen, zodat Kamerleden die ver van Den Haag woonden niet op een zondag hoefden te reizen.
1: Oh, dus ze konden ze een dag van tevoren heen op maandag en dan waren ze op tijd op dinsdag.
0: Juist, dus het is eigenlijk heel praktisch tegenwoordig. Hoeft dat allemaal niet meer, want je kunt gewoon 's ochtends de trein pakken. Tenminste, op een normale derde dinsdag in september dan. Vandaag is dat ook iets anders. Maar
1: misschien moeten we het uitstellen naar woensdag dan.
0: Dat zou misschien
1: morgen.
0: Dan
1: hebben ze met die problemen met die trein weer opgelost, hoop ik.
0: Ja, goed. Nou, we gaan het dan wel afwachten. Bijna 20 minuten over 11. Hier Koffie en Keuvel met Al Stewart on the Border.

0: Zaterdag 19 september is de strijd om de Gouden Kenny Helm. Met de Gouden Kenny Helm rijders, 50cc en 190cc. Special juniors aan de start. Aanvang is 7 uur. Zorg dat je erbij bent.
1: Als kapper of kapster ben je altijd bezig om mensen blij te maken met hun haar. Maar heb je wel eens gedacht aan de mensen die geen haar hebben? Wij van Frans Copal Haarwerken bieden jou de ultieme baan om diepgang te vinden in het vak en mensen weer gelukkig te maken. Bel ons of kom langs bij Frans Copal Haarwerken.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
4: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
5: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag. De Rodermarkt in Rode. Een geweldige feestweek. Met kermis, de fantastische Rodermarktparade en de Korte Baandraverij. Alle dagen feest en optredens van diverse artiesten. Kom naar Rode voor een volle bak entertainment. Meer weten? Kijk dan op rodermarkt.net.
6: Het is 11:30, Ruben nu met het nieuws uit de regio.
7: Goedemorgen, nog steeds grote problemen op het spoor op dit moment, ook in onze provincie. Daardoor hebben treinen vertraging of vallen ze uit. Die problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort Marcella Wesseling van ProRail.
8: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig, want dat is echt op meerdere plekken in het land. En daardoor kunnen de treinen helaas niet rijden.
7: In de buurt van Nijenveen bij Steenwijk is een trein daadwerkelijk tegen die spullen aangereden.
8: Er zijn geen gewonden gevallen, dat is geen heftige aanrijding geweest, maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen.
7: Wanneer de problemen weer zijn opgelost, is nog een vraagteken.
8: Maar omdat het op zoveel plekken is, ja, heeft dit echt wel grote hinder voor meerdere trajecten natuurlijk. Ja. Dus ja, we werken er zo hard mogelijk aan, maar ik kan helaas nog geen tijdstip zeggen waarop het weer verholpen is.
7: Nee, daar houden we je uiteraard van op de hoogte. Boeren laten ook van zich horen vandaag tijdens deze Prinsjesdag. Ze zijn onderweg naar Den Haag om daar te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook boeren die zijn aangesloten bij actiegroep Farmers Defence Force komen in actie. Zij dreigen met het inbrandsteken van hooibalen.
9: De balen die in stukken land in brand staan... om te symboliseren dus hoe de boeren zich voelen momenteel.
7: Al dus een woordvoerder van Farmers Defence Force. Automobilisten moeten dan ook rekening houden met branden naast snelwegen even later vanmiddag. De schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die nodig is. Het bedrijf achter die schaatsbaan, het Rotterdamse Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. En de NAM is weer begonnen met het winnen van olie in Schonebeek. Sinds eind 2021 stonden de pompen daar stil omdat er te veel chemische stoffen in het water zaten. Want bij de winning van olie is water, of eigenlijk stoom, nodig, omdat de olie anders te stroperig is om op te kunnen pompen. Eind 2024 kreeg de NAM een nieuwe vergunning van de overheid om het afvalwater dat bij die productie vrijkomt te injecteren in een leeg gasveld onder het dorp. Alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt en daarmee...

0: komt de productie van het zwarte goud weer op gang. Op dit moment komen er zo'n 2000 vaten olie per dag uit de grond in Schoonebeek. En uiteindelijk moet dat aantal naar 4000 vaten. Tot zover het belangrijkste nieuws. Meer lees je altijd op onze website en in onze gratis app.
1: Dankjewel, Ruben. Gita Spandenburg dan met het weer.
2: Het is vandaag een warme nazomerdag. We begonnen al met 17 graden en we komen vanmiddag op 23 tot 25 graden uit. Daarbij is de lucht tamelijk vochtig, is er flink wat ruimte voor zonneschijn en waait er een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Nou, vanavond kan een enkele regen- of onweersbui passeren, misschien, maar overdag blijft het helemaal droog.
3: Wat dacht je van Japan?
4: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
3: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
4: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
2: Autotaalglas zit echt overal.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.

0: zwakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je? Van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunkt, die kussens zijn net even te groot.

0: nummer waarmee Bob Dylan in de jaren 70 aandacht vroeg voor de oud-boxer Reuben Hurricane Carter, die volgens vele onterecht vast zat voor moord. Hurricane Part 1 was dit.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met...
0: Het is dinsdag, dus is het tijd voor de column van het Huis van de Taal. En die gaat vandaag over een boek.
3: Goedemorgen. Deze maand brengen wij een nieuw boek uit. Tussenlaat. Schreven door Gerrit Boer en Henk Berghuis. In het boek gaat het over mating en belden. Door de hoofdpersonages lessen het als een boek, maar ondertussen kreeg van alles met over politiek, ruilverkaveling en natuurbeleid. En al die grote plannen die over het land heen rondrit. Het boek beschrijft drie periodes met erbij 30 jaar ertussen. Het begint in 1963 in de tijd dat in Mating de ontginnings nog niet klaar bent en de ruilverkaveling nog begonnen moet. Een tijd van wachten op grote verandering, op een modern leven met stroom en nieuwe straten, maar ook vol angst om het oude leven als keuterboer op te geven. In 1992 draait alles in Mating om het project Goudplevier, dat de ecologische ommekeer worden moest. Het plan wordt trouwens zo noemd omdat ze hopen dat de goudplevier in het gebied Nusteln gaan zal. Dat is nooit gebeurd. In 2025 loopt het verkeer dwars door plan Goudplevier. Boeren binden zowat niet meer. En plan Goudplevier pakte niet bepaald zo uit als op de tekentafel bedacht was. Anno 2025 is de provincie druk met faunatunnels, waterdukens enzovoort in een poging om de losse stukjes natuurgebied aan elkaar te knopen. Alles wordt verteld aan de hand van het verhaal van drie zussen. Ze hebben elk hun eigen interesses en die gaat van het wereldnijs tot aan vlinders. We volgen ze door de jaren heen en hun verhaal zet je aan het denken over oud en nij. Over rust en verandering. En over vasthouden en metgaan. Elke generatie heeft weer zijn eigen ideeën over hoe Drenthe worden moet. Eerst is alles modern. Daarna is alles efficiënt. En later is alles weer om naar de natuur. Eén stukje tekst uit het boek is mij bijbleven. Als je hier opgeruid bent, ben je deel van een land dat graag blijven zal zoals het is, maar dat toch met de tijd met moet. De eeuwige twijfel, de onzekerheid, de stilte, het zwiegen blijft bij je. Het zit je onder de huid, altijd. En de nagedachten blijft. Herinnerings aan een idylle, aan een dorp, een land dat zo nooit bestaan heeft. Wat ook blijft is een taal. Een taal die met de tijd wat steken vallen laat en gaten krijgt. Maar dat toch nog is. Wat ik mooi vind aan het boek is dat het geen nostalgisch boek worden is. Geen vroeger was alles beter. Eerder een besef dat elke tijd zijn eigen verhalen maakt. En zijn eigen schade achterlaat. Misschien is het ook wel zo dat we hier al 100 jaar gangs bent met hetzelfde. Proberen u te vinden wat beholden worden moet en wat veranderen mag. Over 30 jaar zal het er wel weer heel aanzuid zien. Ik ben benijd. Tot aan de mol. Tjeu.

0: Lionel Richie en Say You, Say Me bracht ons op 11:55. Betekent het einde van deze aflevering van Koffie en Keuvel. Ruben, mag ik jou bedanken?
1: Nou, graag gedaan, Wim. Jij
0: was het druk ochtend, of niet?
1: Ja, het was even doorwerken. Maar
0: ja, dat dacht ik. Ja. Nou, mooi. En altijd leuk om goed nieuws te hebben, hè? Ja, ook op Radio Drenthe. Ik ben er morgenochtend om 9:00 weer. Tot slot, Stevie Wonder. Hele mooie dag nog. Hoi.

0: mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
1: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goed boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
4: Voordeelhuitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
3: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
5: voordeeluitjes.nl.
6: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
7: Ja, ik lig al uren wakker.
6: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
8: Lekker slapen, Dekker slapen.
9: Dekkerslapen.nl.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie...
12: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 12 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
13: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
14: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
13: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën.

0: Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
2: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinaarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.
1: Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze. U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.

0: met die iconische videoclip, hè. Ik kan dit liedje niet luisteren zonder dat ik dat voor me zie. Queen op Radio Drenthe, goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Sebastiaan, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat een bijzonder...

0: de dag nu al.
1: Het is hectisch, hè?
0: Nou, het is natuurlijk Prinsjesdag vandaag. Daar gaan we het uitgebreid over hebben vanmiddag. Maar de dag die begon ook bijzonder, zeg maar, met de sabotage van het spoor.
1: Ja, rond een uurtje of 6:30 werd ik al wakker gepusht door onze app van RTV Drenthe, dat er inderdaad overal in het land, op zo'n 24 plekken, wordt gezegd, sabotageacties zijn op het spoor. Er zouden een soort leidingen op het spoor zijn gelegd, buizen. En er is in de buurt van Nijenveen, op het traject tussen Meppel en Steenwijk, zelfs een ongeluk gebeurd op het spoor, zoals we de woordvoerder van ProRail hier op Radio Drenthe hebben horen zeggen. Daarbij is niemand gewond geraakt, maar dat zijn natuurlijk wel gevaarlijke situaties.
0: Ja. Nog niemand is opgestaan en, om zich te zeggen er verantwoordelijk voor te zijn. Wat is het laatste nieuws? Is alles opgeruimd? Rijdt alles weer?
1: De NS probeert de dienstregeling op te starten. In het noorden van onze provincie rijdt het allemaal wel weer tussen Assen en Groningen. Mm-hmm. Maar ik hoor nog steeds dat in de richting van Zwolle er wel problemen zijn op het spoor. Mochten mensen daarover informatie hebben en hun treinen rijden wel of niet, dan kunnen ze ons natuurlijk altijd appen.
0: Ja. Dan nog de actie van de boeren aangekondigd. We konden het zo pas ook horen hier op Radio Drenthe, dat ze van plan zijn om rond 12:30 stroobalen in brand te steken op hun eigen terrein. We hebben ook een live blog op onze site. Daarin houden we alles bij. Onze verslaggeefster Ineke Kemper die rijdt al door de provincie en die heeft al wat gezien.
1: Ja, die is op de A37 rijdt zij. Iets verder dan de Holsloot. Daar is een hooibaal inderdaad in de fik gestoken. En ook in de buurt van Dalen zou een hooibaal langs de weg in de fik zijn gestoken. Dus inderdaad, sommige boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Want vandaag op Prinsjesdag komt het kabinet natuurlijk met de plannen voor het aankomende parlementaire jaar. En de stikstofplannen, die horen daar ook bij. En daarom, zoals we Sita van Kijnpema eerder hoorden zeggen, protesteren boeren vandaag.
0: Ja, die troonrede. Ja, de Prinsjesdag en de troonrede. Daar zijn wij als Drenthe ook wat meer bij betrokken dan andere jaren. Want we hebben een Drents tintje aan de route staan. Daarover kom ik zo meteen kom ik daarop terug. Jij houdt de troonrede ook bij. Wat gaan we verder allemaal doen? We gaan natuurlijk zoeken we contact met onze Aaldert. Die is op check vandaag. Hij gaat naar Eekst, waar vleermuizen de gemoederen al jarig bezighouden. Maar waar kattenluiken een oplossing lijken te zijn. Nou, hoe dat zit, dat hoor je later. De geschiedenis van Elim wordt deze week weer volop herleefd. En we krijgen steeds meer poelen in Drenthe. En dat is goed nieuws. En waarom dat is, en des te bruiner, des te beter, dat hoor je ook vanmiddag hier op Radio Drenthe.

US Corporation en Rock the Boat op Radio Drenthe. Ruim 11:45 is het. Drenthe, tint je dit jaar aan Prinsjesdag? Want onze provincie is gevraagd om langs de route van de Koninklijke Stoet een soort van erewacht te organiseren in Den Haag. Ieder jaar wordt een andere provincie benaderd en dit jaar mogen wij. Drie organisaties staan langs de route. Judith sprak vanochtend met Jelle Snippen van de schutterij van Coevorden. En hij vertelde dat ze in

0: 17e-eeuws kostuum langs de kant staan vanmiddag. Er is ook een Molukse delegatie in Den Haag om Drenthe te vertegenwoordigen. En ook het Shakespeare Theater in Diever is gevraagd om naar Den Haag te komen. En aan de telefoon heb ik Frans Planken van het Shakespeare Theater. Goedemiddag, Frans.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent niet mee. We mogen tutoyeren, hebben we net besproken. Hè? Waarom niet?
1: Ja, absoluut. Het kon moeilijk, moet ik zeggen. Maar ik heb het ook heel vaak gezien, want ik kom uit Den Haag. En ik heb het heel vaak meegemaakt, ook van heel dichtbij. Dus ik zei ik sla heel even over. Maar daardoor kan ik jullie te woord staan.
0: Hartstikke mooi. Wat gaat het Shakespeare Theater daar doen?
1: Ik neem aan dat ze er al staan. Ze gaan langs de route staan, vlak aan het einde van de route, vlak bij de Schouwburg. Bij de Amerikaanse ambassade staan ze in een vak. En ook helemaal in kostuum, ja, als een soort eerbetoon ook. Hè. Dus uitgezonden door Drenthe, zeg maar. Ook omdat de koning was ook in maart bij ons. En dat vinden we ook leuk om dan... Nou, bij hem een keer te zijn.
0: Ja, fantastisch. Maar er wordt geen stuk opgevoerd of zo langs de kant van de weg.
1: Nee. Ik hoop het niet, nee. Dat ze dat niet doen. Nee.
0: Hoe groot is de groep van het Shakespeare Theater?
1: Die er nu staan, bedoel je? Ja? Dat zijn er 24.
0: Ja. 24. Ja. En hoe ging dat dan? Want jij bent thuisgebleven dan. Konden mensen zich opgeven? Of,
1: ja. Ja, het is een doorsnee van alles wat er bij het Shakespeare Theater rondloopt. Dus dat zijn de spelers, gastmensen, parkeerwachters, stemcoach zit erbij, de souffleur zit erbij, een paar bestuursleden, mensen van de catering, mensen van groen onderhoud, van de griem, de techniek. Dus van alles zit er wat bij, dus dat is wel heel erg leuk.
0: Hartstikke leuk. En vanochtend zijn ze vertrokken in een grote bus alle mensen.
1: 7 uur.
0: Ja. Heel leuk. We hebben ook foto's gekregen vanuit de bus. De stemming zat er goed in. Ja. Wij hebben geprobeerd trouwens contact met ze te krijgen daar.
1: Maar dat lukt niet.
0: Nee, dat mag dus niet. Lukt niet. Waarom niet?
1: Ze mogen geen gsm bij zich hebben.
0: Nee. Hoe werkt dat dan? Nee. Weet jij dat dan? Moeten ze dat afgeven of hoe werkt dat?
1: Ja, dat moeten ze afgeven. Bij het provinciehuis zijn ze aangekomen. En daar zijn ze toegesproken door de commissaris van de Koning. En toen zijn ze op weg gegaan na een hapje en een drankje. En dat was wel de opdracht. Geen gsm. Ja, dat heeft ook met de beveiliging te maken, denk ik.
0: Ja, het kan tegenwoordig niet
1: meer. Er mogen geen foto's gemaakt worden, niks. Sorry. Ja. Ik zei nog tegen de bekende, maak veel foto's, maar dat mag dus absoluut niet.
0: Maar krijgen wij dan helemaal onze Drenthe niet te zien dan? Zo'n onder ons fotootje?
1: Ik denk als je naar de tv kijkt, als die koets langs gaat, dus vlakbij bij het einde, dan komen ze langs de Amerikaanse ambassade. En daar staat Shakespeare Theater in allemaal kostuums, theaterkostuums. Nou, dat moet duidelijk zijn.
0: Wij gaan erop letten.
1: En dat zal ook wel genoemd worden.
0: Ja, dat denk ik ook. We gaan erop letten zometeen. Hé, hey, dank je wel, hè.
1: Ja, gaan erop letten. Geen dank.
0: Dag
1: hè, fijne dag.
0: Doei.
1: Dag.
0: Ja, ook het Shakespeare Theater dus, vertegenwoordigd in Den Haag vandaag. Dit is Arjan Plat op Radio Drenthe.

Uit Nieuw-Buinen komt hij, Arjan Plat, op Radio Drenthe. De actie is begonnen van de boeren op meerdere plekken bij ons in de provincie. Worden al stroobalen en olietonnen in brand gestoken. Je hoort er zo meteen meer over van Sebastiaan Meijwaard.

0: November, 30 jaar kunstmaand Ameland. Op 40 plekken ontmoet je internationale kunst. Is er muziek? Zijn er films, rondleidingen en verhalen die je meenemen? Laat je verrassen en vier ons jubileum mee. Kijk op kunstmaandameland.com.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Met een elektrische rolstoel van Mobifiet kiest u voor meer gemak, mobiliteit en zelfstandigheid. Thuis en onderweg. Kom langs of ga naar mobifiet.nl.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
6: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
7: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
8: Het is exact 12:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard praat ons bij. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Boeren laten van zich horen vandaag tijdens deze Prinsjesdag. Op meerdere plekken langs de snelwegen in onze provincie zijn hooibalen en olietonnen in brand gestoken. Verslaggevers van RTV Drenthe melden dat in ieder geval langs de A28 bij Hooghalen en de A37 bij Holsloot brandende hooibalen te zien zijn. Ook zijn er boeren onderweg naar Den Haag om daar te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ook boeren die zijn aangesloten bij actiegroep Farmers Defence Force komen in actie.
10: De balen die in stukken land in brand staan. Om te symboliseren dus hoe de boeren zich voelen momenteel.
9: Op onze website en in de app houden we een live blog bij om je op de hoogte te houden over de protestacties. En er zijn ook nog steeds grote problemen op het spoor op dit moment, ook in Drenthe. Daardoor hebben treinen vertraging of vallen ze uit. Die problemen lijken het gevolg van sabotage, een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort Marcella Wesseling van ProRail.
11: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig, want dat is echt op meerdere plekken in het land. En daardoor kunnen de treinen helaas niet rijden.
9: In de buurt van Nijenveen bij Steenwijk is een trein daadwerkelijk tegen de voorwerpen op het spoor aangereden.
11: Er zijn geen gewonden gevallen, dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
9: Wanneer de problemen weer zijn opgelost, is nog een vraagteken.
11: Maar omdat het op zoveel plekken is, ja, heeft dit echt wel grote hinder voor meerdere trajecten natuurlijk. Ja. Dus ja, we werken er zo hard mogelijk aan, maar ik kan helaas nog geen tijdstip zeggen waarop het weer verholpen is.
9: Inmiddels probeert ProRail de dienstregeling weer op te pakken. Zo zouden tussen Assen en Groningen de treinen weer rijden. Wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor vanochtend, onderzoekt de politie. Mochten boze boeren erachter zitten, dan zou Farmer Defence Force daar begrip voor hebben. De schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die nodig is. Het bedrijf achter de schaatsbaan, het Rotterdamse Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. En de NAM is weer begonnen met het winnen van de olie in Schonebeek. Sinds eind 2021 stonden de pompen stil omdat er te veel chemische stoffen in het water zitten. Bij de winning van de olie is water, of eigenlijk stoom, nodig.

0: omdat de olie anders te stroperig is om op te kunnen pompen. Eind 2024 kreeg de NAM een nieuwe vergunning van de overheid om het afvalwater dat bij de productie vrijkomt te injecteren in een leeg gasveld onder het dorp. Alle installaties zijn nu opnieuw getest en klaargemaakt, en daarmee komt de productie van het zwarte goud weer op gang. Op dit moment komen er zo'n 2000 vaten olie per dag uit de grond in Schonebeek, en uiteindelijk moet dat aantal naar zo'n 4000 vaten. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website en in de app. En daar vindt u ook het liveblog over de boerenprotesten vandaag.
1: Sebastiaan, dankjewel. Even kijken wat het weer gaat doen vandaag. Rita Spannenburg, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Anouk.
1: Oh, dat ziet er goed uit, joh.
2: Zo.
1: Ja.
2: Wat een zon, hè? En wat een warmte.
1: Hoe warm is het nu bij ons in de provincie?
2: Loop je al in korte broek, zou ik willen zeggen. Ja, het is goed warm. Het is op de meeste plekken nu zo'n 23 graden. Ik zie Havelte op dat station 24,7. De Kiel 23,7. Sleen 24,1. Dus nog eventjes. Ja, het is nog maar half 1 natuurlijk. En we zijn op de zomerse 25 graden. Ik denk dat veel plekken zo tegen die 25 graden zitten, komen te zitten. Of net iets erover. Misschien in het zuiden van Drenthe of het oosten van Drenthe 26 graden. Met vooral heel veel zon.
1: Ja, ik had het compleet verkeerd ingeschat. Ik heb gewoon een dikke sweater heb ik gewoon aan. Dat hoeft echt niet.
2: Nee, het is toch een beetje dat laagjes idee. Ja, ik zit in de korte broek. Maar ja, ik heb natuurlijk makkelijk praten. Ik zit thuis, weet je wel. Dus ja. Je kunt dat heel makkelijk even aanpassen. Maar het is warm om naar buiten te stappen. Je ziet wel dat in de late middag het vanuit het westen de temperatuur een beetje begint te temperen. De wind gaat dan meer van zuidwest naar west. Er komen ook wat wolkenveldjes dan binnenzetten. En dan is het wachten of er een bui gaat vallen. Dat zou dan in de loop van de avond kunnen zijn. Ofwel een warmteonweder, ofwel vanuit het westen een paar buien op een koufront, wat niet al te veel voorstelt. Dus ergens in de loop van vanavond en vannacht een enkele bui. En als die dan pittig uitpakt, dan zou dat kunnen zijn in het zuidoosten. Maar ik denk dat eigenlijk alle activiteit richting Neder-Saxen en Noord-Rijn-Westfalen gaat, dus over de grens.
1: Oké, en morgen dan?
2: Morgen een paar buien. Ja, wat frisser. Andere luchtsoort. Het koufront later vanavond en vannacht, dat passeert met een enkele bui. Dat brengt die nieuwe luchtsoort binnen. Morgen maximaal 18 of 19 graden. Wel een fraai weerbeeld. Stapelwolken zon. Een paar losse buien, misschien een enkele met een klap onweer. Maar wat bescheidenere temperaturen ook.
1: Oké, vandaag lekker van genieten. Dankjewel, Gita.
2: Alsjeblieft.
1: Hoi.
2: Mooi dag.
1: Vleermuizen in Eekst, die moeten binnenkort door een kattenluik. Want dan gaat het helemaal goed komen. Hoor je zo meteen meer over.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis.
7: Glashelder. Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Anouk in de middag.

0: First Aid Kit en My Silver Lining. Ja, overal in Drenthe zijn rond het middaguur brandjes aangestoken. Onze verslaggever Ineke Kemper die rijdt door de provincie. Waar ben jij nu trouwens, Ineke?
1: Wij rijden nu op de A28 van Hoogeveen naar Assen. We zijn bijna bij de afslag Zwingelo en we staan in de file. Dat is een file vermoedelijk omdat er ook een brandje is gesticht in het weiland bij Spier. De rook trekt over de snelweg heen en er is een rijstrook afgesloten. De brandweer komt eraan om hem te blussen.
0: Ja, nog even.
1: En we zijn onderweg naar Hooghalen, want daar zou ook een brand zijn.
0: Ja, die beelden hebben wij inmiddels binnengekregen. Nog even voor de duidelijkheid, Ineke, waarom deze actie van de boeren? En hoe groot is die?
1: De actie is natuurlijk omdat de boeren het niet eens zijn met de stikstofplannen. Ja, hoe groot die is, ik kan het moeilijk inschatten. Van tevoren kregen we te horen dat de boeren rond het middaguur langs snelwegen hooibalen in de fik zouden zetten. Nou, wij reden rond het middaguur langs de snelweg en toen dachten we, is dit het? Af en toe kwamen we een hooibaaltje tegen waar wat rook van afkwam, maar dat was het. Maar nu zien we toch op steeds meer plekken brandende hooibalen, brandende olietonnen. Soms heb je er zeg maar met een paar honderd meter ertussen heb je er drie op een rij. En dan weer een paar kilometer niks. En dan denk je ineens, hey, ik zie weer een pluimpje rook. Het lijken overal toch vooral hele kleine brandjes te zijn. En nu rij ik net bij de afslag Zwingelo. En nu zie ik voor het eerst ook echt vlammen in de berm. Moet even

0: tot we iets dichterbij zijn. De weg is wel afgezet, maar ik zie nu toch wel flinke vlammen. En ik ben heel benieuwd of dit nog de hooibalen zijn of dat er inmiddels toch ook wat bossage in brand staat. Er komt in ieder geval flinke zwarte rook vanaf. Die rook gaat voor ons naar rechts, dus die trekt niet de snelweg over. Ik zie inmiddels ook twee brandweerauto's aankomen. Dus dit brandje zal snel geblust zijn. Rijkswaterstaat is erbij, die heeft dus de rijstrook afgesloten. En we rijden er nu naast. En het zijn inderdaad hooibalen. Als ik zo zie hoe groot het is, hebben daar een stuk of 10 hooibalen op een rijtje gestaan. En die zijn nu zo goed als opgebrand. Dus de brandweer kan het laatste restje nog even uitmaken. En dan kunnen zij ook weer door naar de volgende brand. Als ze op al die plekken de brandjes moeten blussen, dan zullen ze nog wel wat werk hebben, vermoed ik. Maar het is te hopen dat de boeren ze zo hebben neergezet dat er verder niks anders de fik in gaat, zeg maar.
1: Ja, en dan hebben automobilisten er dus wel hinder van. Op die A28 dus ook deels rijstroken afgesloten. Sebastiaan, ook op de N-wegen in de provincie, daar wordt wat gedaan, hè?
2: Ja, boeren die zitten natuurlijk ook met hun land langs de N-wegen. En wij hebben inderdaad van verslaggevers doorgekregen dat dus ook op de N-wegen hooibalen en olietonnen langs de weg in de fik staan.
1: Ja, hou onze site in de gaten, rtvdrenthe.nl. Daar hebben we een live blog en daar vind je dan alle informatie. Ineke, jij blijft rondrijden in de provincie. En zodra er wat te melden is, laat het ons even weten, ja?
0: Ja, die N34 kan ik bevestigen, want bij Dalen hebben wij ook een klein brandje gezien.
1: Ja, zie. Op onze site rtvdrenthe.nl vind je meer.

0: America en Sister Golden Hair.
1: Op Chuck.
2: Met Aldert Oosterhuis.
0: Ja, het is bijna zo, zeg je eekst, zeg je vleermuis. Toch, Aldert?
3: Nou, zo zag hij ze al wel, denk ik.
0: Ja, hè?
3: Ja, en zeg hij Norgebrugge, dan zeg hij zwaluw, hè? Ja. Een beetje dat idee, toch?
0: Ja, dat.
3: Ja, en zeg hij wolf, dan zeg hij...

0: heel veel dode schapen en ponies, et cetera. Dus ja, het zijn dieren. Ja, soms zag je aan een klein beetje die de boel de regie gaat overnemen, heb ik het idee, Anouk. En een hoofdstukje bij in X, want daar ben ik in naartoe in. X bij de basisschool, daar weet je ongetwijfeld, daar hebben ze een nep dak gebouwd voor vleermoes in de hoop dat ze door intrekt, zodat ze met de verbouw door kunnen gaan. Ik sta hier bij twee ecologen, en dat ben Naomi en Björn. Naomi, wat ben jullie precies aan het doen hier?
1: Ja, wij zijn nu bezig eigenlijk met het mitigeren van de pand eigenlijk, door te zorgen dat de vleermuizen er nu eenmalig uitgaan en er eigenlijk even tijdelijk en niet meer terug in kunnen.
0: Ja, want de soap is nog niet af. Afloop, nee, zolang die vleermuizen hier is, dan gebeurt er niks.
1: Mogen ze helemaal niks doen hier, nee.
0: Ja, ze noemt Jan, maar ze zullen hem lachen. Maar Björn, dat is wel een klein beetje het idee. Hè? Jullie proberen nou die vleermuizen nu te lokken.
2: Ja.
0: En dan de verzorging, dat is,
2: ja.
0: Toch?
2: Of niet? Het is niet echt lokken, maar het is meer, wij plaatsen schuim en kapjes. Deze kapjes, die laten mijn collega's zien. En die kapjes die zorgen ervoor dat ze er wel uit kunnen en niet meer terug in. Het kunststof is te glad, waardoor ze er niet meer terug in kunnen. En de rest die moet allemaal dichtgemaakt worden met vulschuim, met alle soorten materialen die wij gebruiken, die we kunnen bedenken om de boel dicht te maken.
0: Ja, ik zit een kattenlookie voor vleermoes.
2: Wij hadden die nog niet eerder gehoord, nee. Ik vond het wel mooi, ja.
0: Ik dacht in mijn gewetensvraag staat, Naomi. Want wat is er nou bezwaar tegen die vleermoes gewoon die als in de wereld zitten, gewoon in weg te jagen? Die vindt wel een plekje toch?
1: Ze vinden in principe wel een nieuw plekje. Maar je mag ze niet. Ja, op daglicht vliegen ze in principe niet uit. Ze vliegen eigenlijk ook alleen maar in de nacht uit. Vanaf zonsondergang tot zonsopkomst vliegen ze eigenlijk. Dus ja, je kan ze niet zomaar wegjagen. Want overdag zijn ze aan het verbouwen en aan het bouwen. En dan kan je ze eigenlijk niet verjagen daardoor.
0: Waarom niet? Dan overleven ze dat niet?
1: Ze kunnen het overleven, maar je verstoort daardoor wel heel veel van hun.
0: Ja, nou, toe maar. Dat is doodschep vet toch in mijn keren?
1: Nou, als het een keer is, dan kan het helaas ook niet.
0: Maar dan nou speciaal een dak voor te bouwen om ze weg te lakken, dat is toch ook nogal wat, of niet?
1: Ja, het was natuurlijk de hoop van dat ze van het ene dak naar het andere dak gingen. En dat ging helaas niet zo heel makkelijk.
0: Was dat ook een gedachte van een van jullie?
1: Nee, dat was niet vanuit ons.
0: Dus jullie zijn niet schuldig bij dat in dit geval?
2: Nee, wij zijn hier tussen Zwitserland bij. Wij doen hier niks. Wij doen alleen maar het mitigeren hier in dit geval.
0: Ja. Hoe kwamen ze dan bij? Want er toch wat gebeurde.
2: Ja, dat is ergens in de communicatie misgegaan. En je hebt een bepaalde stappen die je moet ondernemen. Ja, dat kan soms wel eens misgaan dat niet helemaal goed aangepakt wordt. En uiteindelijk is het nu ook gewoon mooi opgelost.
0: Dat is nog klaar, denk ik.
2: Ja, in principe als je nu deze stappen nu onderneemt, dan is de vervolgstap na controle doen, kijken of ze daadwerkelijk niet meer ergens in een gaatje zitten die wij over het oog hebben gezien. Ja. Dat ze daar ingetrokken zijn en dat ze dan inderdaad in het nieuwe bouwsel terechtkomen. Ja.
0: Ja. Ja, dan zit ze daarin en dan kan dat weer niet weg.
2: Nee, maar die kan ook mooi blijven staan. Want aan de gymzaal gaat er niks gebeuren. Oh. Ja, aan de gymzaal gaat alleen de wandbekleding wordt er geplaatst. Ja. En daarom staat dat ding daar bovenop.
0: Ja, ja.
2: De rest die gaat eraf.
0: Er blijft gewoon een hele luxe vleermuis aan de kom eigenlijk.
2: Zo is
0: het. Komt
2: er Jazeker. Ja, ze hebben beter voor elkaar dan wij.
0: Het is gewoon een plastic baggie. Tenminste op de hoogte. Maar hoe werkt het dan?
1: Ja, dit is een kapje. Die kan je op twee manieren plaatsen. Je kan hem zo plaatsen dat ze vanaf de bovenkant weer in kunnen. Of erin gaan en dan hier er zo weer uit.
0: Ja.
1: Of je plaatst hem zo op een stootvolg dat ze dan hier erin gaan en dan hier er weer uit. En het zorgt er eigenlijk voor, ze kunnen hier niet in. Nee. Ze kunnen er niet meer doorheen. En het is echt, de binnenkant is heel glad. En daar hebben ze gewoon geen houvast, waardoor ze eigenlijk dan niet vast.
0: Ze kunnen er wel uit, ze kunnen er niet meer in.
1: Ja, ze kunnen eruit en er niet meer in. Nee.
0: Maar hoe controleren jullie dan dat het dak ook leeg is op een gegeven moment?
1: Ze gaan hier nog weer meerdere onderzoeken doen. Dus om te kijken van, vliegt er ook echt s'avonds dus weer. Dat ze echt uitvliegen of niet uitvliegen. Of dat ze er toch nog ergens in gaan vliegen. En dan kun je zien door middel van warmtebeeldcamera's gebruiken ze dan. En beddetectoren, waardoor ze eigenlijk te horen zijn. Want dan kunnen ze met het blote oor gewoon niet heel vaak horen. Ja. Sommigen kunnen het, niet altijd. Met de beddetectoren kunnen ze net even wat beter horen. En daardoor kunnen ze net even beter uitsluiten of ze echt uit de panden zijn waar ze uit moeten.
0: Het kan dus in één nacht klaar wezen.
1: Dat kan, maar het moet ook net een beetje de toegankelijkheid zijn dat het niet regent en dat het niet te koud is, want dan heeft het ook nog
0: weer. Het is fantastisch weer.
1: Ja, nu wel.
0: Maar wanneer komt jullie checken dat het ook functioneert?
1: Vaak na 5 dagen doen ze dat ongeveer.
0: En dan kunnen ze deur bouwen als dat klaar is, toch? Dat was het idee.
1: Ja, dan wel. Dan kunnen ze eindelijk beginnen.
0: Heb je ook zo'n ding voor zwaluwen?
2: Nee. Dat is wel jammer. Zwaluwen is een heel andere tak van sport. Zwaluwen, dan moet je echt wachten totdat de broedperiode van de zwaluwen voorbij is. En dat de jongen ook uitgevlogen zijn. En dat je dan de boel dichtmaakt. Ja. Dat geldt voor

0: Eigenlijk alle gebouwbewonende soorten vogels die, ja. die je wil mitigeren.
1: Ja, maar ook in een verbouwplan hebben, maar ook, ik zou zeggen, spieken de boel geweldig dicht dat het nergens een vleermoesie of zo of een zwaluw naar binnen vliegen kan. Want ik ben echt zo'n paar jaar verder. Echt. Nou. En heel veel geld.
2: Nou, ik hoor het inderdaad. Hé, hey, Aalde, dankjewel en succes verder op Jack. Doei doei!
1: Jojo!
2: Aalde is op Jack vandaag. Jij kan ook altijd een onderwerp doorgeven, hè, als je een verslaggever van RTV Drenthe langs wil hebben. Stuur even een mailtje naar opjack@rtvdrenthe.nl.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troon reden, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo.

0: bundelen hun krachten in Streekomroep Maat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.
1: Dit is Radio A. en Hunze.
3: Radio A. en Hunze.
1: U luistert nu naar een programma van Radio Drenthe.
4: Jongeren hebben als protest tegen het stikstofbeleid van de overheid hooibalen en olietonnen in brand gestoken op hun land. En die branden die zorgen op sommige plekken voor flinke rookontwikkeling. Op de A28 staat inmiddels een file van 3 kilometer. De rechte rijstrook is daar ook dicht tussen de afrit Ruinen en Dwingelo. En dat heeft dus die afsluiting heeft te maken met die hevige brand daar.
5: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussen. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Even kijken, een pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
11: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
10: Ah, check.
0: Radio Drenthe.
12: Anouk in de middag.
0: Met Anouk Middel.

0: Chase Supremes and You Can't Hurry Love.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: We werden gisteren gebeld door Bert of hij de hulplijn van RTV Drenthe mocht inschakelen. Nou, natuurlijk. En vandaag was er een plekje, dus heb ik Bert even gebeld. Goedemiddag, Bert.
3: Hele goedemiddag.
0: Vanuit Elim, hoe is het in Elim?
3: Ja, het is prachtig. De zon schijnt wel, onvoorstelbaar mooi. Lekker, heerlijk.
0: Ja, genieten. Geen last van al die hooibalen die in brand zijn gestoken daar in de buurt?
3: Nee hoor, liever niet. Dat, ons mooie, rustieke Elim.
0: Okay.
3: We hebben wel anders gekend, maar de laatste jaren is het fantastisch mooi.
0: Elim wordt in het zonnetje gezet komende vrijdag,
3: ja,
0: hè?
3: Klopt. Ja, we gaan een tentoonstelling houden. Samenwerking met het Cultuurfonds, die subsidieert het VSB. En de Bibliotheek Hogeveen, die gaat de inrichting geven. Nou, en de open deur, die is helemaal klaargemaakt. Die is zo verschrikkelijk mooi geworden door, ja, mag ik maar zeggen, met eigen middelen. Heren Koops, Guigelaar en de jongen, die hebben dus verschrikkelijk veel uren neergezet. En dat is een hele mooie open deur. En daar wordt die tentoonstelling gehouden. Dat begint vrijdag.
0: Ja, en wat is daar allemaal te zien dan?
3: Nou, het is een tentoonstelling met. Op vrijdag begint het voor de scholen. Een klas uit de jaren 30, 40. En dan met een leesplankje en het inkpens, waar je dus. Nou ja, dat is van vroeger. En dan in de middag, dan s'avonds starten ze met een hapje en een drankje. En dan krijg je openingswoord om 18:40. En om 19:00 uur dan draaien wij de film van de jaren 50, 60. Dus de oude film van de 70, 80 jaar geleden.
0: Ja, en dan kan iedereen mij aanschuiven ook.
3: Ja, wel graag aanmelden, want we willen graag een hapje en een drankje voor iedereen hebben. Een hapje, drankjes hebben gaan, maar hapjes moeten we genoeg hebben. Dus mijn mail is bert@lri.com. bert@lri.com. Graag, je mag binnenlopen, bestuur is niet terug en vol is vol.
0: Ja, en hoeveel mensen kan je kwijt dan, Bert?
3: Nou, een dikke 100 kunnen we kwijt.
0: Ook, dat is mooi. Hey, en dan ja. Is die vrijdag geopend en dan?
3: Nou, en dan gaat die tentoonstelling, die loopt tot en met 31 oktober. Dan kunnen de mensen, die kunnen gewoon in de open deur binnenwandelen. En s'avonds eens even alles bekijken wat er allemaal opgesteld staat. En dat blijft staan. En dan gaan we de zaterdag, dat is de vrijdag. Dus dan die film afgelopen is. Mensen kunnen ook vragen, ze kunnen familie zien. Oh, daar loopt mijn oma, daar loopt mijn moeder af. En ik als baby, als jochie. Dus gewoon leuk. En ik zal er ook proberen, ik heb die film vaak al gedraaid. En op een heel lang geleden gedraaid. Dus ik ken eigenlijk wel heel veel mensen ervan, dus ik zal, wanneer men dit niet weet, zou ik helpen.
0: Ja.
3: En dan de zaterdag.
0: Ja?
3: Nou, de zaterdag dan gaan we dus smiddags om 12:45 met koffie en thee met cake. En dan begint Bertus Hartman, die was hoofd van de school hier, die begint met een lezing over het onderwijs van vroeger. Nou, dan hebben we dat gehad, hebben we tot 13:45, dan hebben we om 14:00 tot 16:00 de kiekjesmiddag van de historische kring. Die komt dan ook binnenwandelen. En van 16:00 tot 17:00 hebben we onze oude huisarts, dokter Brouwer. Die had drie zoons, Wim, Kees en Gerard. Nou, Wim die is uit Elim vertrokken als arts en Kees ook. En Gerard is huisarts gebleven, een vriend van mij. En dus Wim die komt het verhalen van demping van de Dorpsstraat van 1941 tot 1954 een lezing houden.
0: Maar wacht even, de eerste arts uit het dorp had drie zonen en die zijn ook alle drie arts geworden.
3: Klopt, ja. Wim is oudste. En Kees de tweede en Gerard, die is bij ons als huisarts geweest in het dorp. En die is nog gepensioneerd, maar die heeft ook veel ermee te doen. Maar Wim die is er heel nauw bij betrokken. En die vindt dat prachtig om zijn oude Elim weer terug, waar hij vroeger schaatste op al die wieken en dergelijke.
0: Ja. Het gaat een mooie tijd worden. En vanaf vrijdag staan de deuren dus open voor iedereen.
3: Ja.
0: Even aanmelden. Waar kon het ook alweer? Wat zei je nou? Wat was je adres?
3: Bert@lri.com. En ja. Lri schrijf je met E-L-L-E-R-I-E.
0: Helemaal goed. Bert,
3: en dan heb ik dan
0: plezier.
3: Voor de maandag.
0: Oh, sorry.
3: Ik ben er nog niet.
0: Je was nog niet
3: ik
0: klaar.
3: De maandag. Ja, de maandag hebben wij 21 september. Hebben wij van 14:30 tot 16:00 de genealogie in Elim. Als je dus wilt weten waar je familie vandaan komt, kom binnenwandelen in de open deur. En neem wat foto's of gegevens mee en we gaan je helpen.
0: Helemaal goed.
3: Vervolgens, dat is 21. En dan heb ik nog als laatste op 1 oktober.

0: oktober, dan heb ik 's middags in de open deur, dan doen we een lezing en met beelden erbij, hoe het van Eden verleden naar heden, hoe Elim ontstaan is, van dorpje en zeer veel dingen van Elim, ja, allerlei gebouwen en dergelijke, maar hoe het vroeger eruit zag en dergelijke, dat hebben we op donderdag 1 oktober om 3:00.
1: Hé, maar Bert, dit is heel veel informatie. Heb je niet gewoon een site waar alles op staat, dat we het rustig zelf kunnen nalezen? Ja. Waar is dat?
0: Het zit op de site en, van de historie.

0: nog. Nou, doei, doei.
1: Bedankt. Nee, nou, één klein dingetje. Ik heb maar één. Mijn ouders zijn begonnen hier in 1929. En die is in een schuurtje begonnen. En ik, omdat we bijna 100 jaar als bedrijf hebben, zoek ik mensen die nog een foto hebben van dat schuurtje. Achter het café, vroeger Kramer. Er zijn nu appartementen, maar er stond een klein schuurtje aan de Maartenkuilenweg. En daar zijn mijn ouders begonnen. En dat zou ik dolgraag daar een foto van willen.
0: Foto van de oude schuur, van het taxibedrijf. Ja, dan zijn we nu helemaal compleet, Bert.
1: Nou, ja? We zijn helemaal bij.
0: Oké, ga ik jouw lampjes verder de ruimte geven.
1: Super, dank dat ik even mee
0: Oké, goeiedag. Doei, doei.
1: Eens gelijk, dank je, doeg.

0: Radio Drenthe. Born in the USA.
1: De Slingerplaat.
0: Ja, we zijn uitverkoren dit jaar om als provincie langs de kant van de route ons te profileren. En dan heb ik het over de route van het koninklijk paar onderweg naar Den Haag, waar de troonrede wordt voorgedragen. Dat momenteel trouwens bezig is, hè. Meerdere organisaties uit Drenthe mogen dan mensen aanwijzen die meegingen in een bus naar Den Haag om langs de kant dan iets te doen. Burgerdeputatie heet dat. En vanmorgen vertelde Jelle Snippen van de schutterij van Koevoorde er al even over bij Judith.
2: We hebben een vertegenwoordiging van het Shakespeare Theater in Diever in de bus en een vertegenwoordiging van de Molukse gemeenschap. Dus een hele mooie gezelschap. De bus is ook hartstikke vol. We hebben net allemaal een broodje gehad. Dus de sfeer zit er goed in.
0: En gaan die allemaal iets uitbeelden langs die route?
2: Ja, die doen dus allemaal een soort representatie van hun vereniging of van hun gemeenschap tijdens de burgerdeputatie.
0: Ja, en zo krijgt Prinsjesdag 2026 dus een klein beetje een Drents tintje. Maar ja, Sebas, daar zit natuurlijk ook muziek in, hè?
3: In alles zit muziek.
0: Ja, zeker weten. Wij hoorden dit en wij dachten, ja, wij zijn hartstikke trots dat Drenthe zich daar mag profileren. Wij zoeken vandaag echt een Drents plaatje waar jij trots op bent, hè? Wat jouw favoriete Drents liedje is.
3: Ja. En dat mag ook wel een keertje. Misschien mogen we ook wel een beetje trotser zijn dan gebruikelijk op onze provincie.
0: Ja, hartstikke trots.
3: Toch allemaal een beetje nuchter. En nou, Drenthe lopen niet zo erg te koop met hun trots op de provincie. Maar dat gaan wij in deze slingerplaat wel doen, hè?
0: Ja, en dan doen we het alleen Drentstalig of doen we het ook Drentse artiesten?
3: Nou, dat is wel een goeie wat je zegt. Drentstalig maakt het wel moeilijker misschien.
0: Ja.
3: Maar ook
0: zullen
3: wel heel...
0: Zullen we het allebei gewoon doen?
3: Is goed.
0: Maar kies er eentje, want ik kan me voorstellen dat je meerdere favorieten hebt. Maar geef gewoon eentje door wat jouw favoriet is. 0592-33-1188, dat is ons telefoonnummer. Je kan bellen, je kan appen. Wij leggen in ieder geval een mooie lijst aan. En dan kiezen wij uiteindelijk 26 liedjes uit waar we een letter aan koppelen van het alfabet. Want even voor tweeën komt het grote rat erbij. En dan ga je eraan draaien, hè?
3: Ja, een slinger geven.
0: Een beste slinger eraan geven. En dan gaan we kijken bij welke letter die stopt. Dan pakken we ons lijstje erbij. Hey, welke plaats staat daarachter? En die gaan we dan helemaal draaien. Maar een mooi gevarieerd rat zou wel welkom zijn. Dus bel maar 0592 33 11 88. Dat kan dus via de app, maar die

0: De telefoon die gaat ook al volop. Hallo met Anouk.
1: Anouk, Henk Schoenmaker.
0: Dag Henk, zeg het eens.
1: Hey, een grote favoriet in Drenthe van mij is toch wel trots op mij.
0: Trots
1: Annemiek Goelema.
0: Op mij, dat vind ik een hele toepasselijke. En die zet ik er graag op. En Henk, omdat je de eerste bent, mag jij ook een letter kiezen? Welke wil je hebben?
1: Oh, zet hem dan maar op de T van trots.
0: De T van trots. Zet hem uit erop. Dankjewel voor het bellen.
1: Ja, succes verder. Yo.
0: Telefoon staat rood gloeiend, gaat helemaal goed komen. 0592-33-1188. Zoek er één liedje uit waar jij trots op bent.

0: Fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
2: Kurk 24.
1: Kurk24.nl.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert-Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma? Oh,
4: nee, Egbert-Jan Maaltijdservice.
6: Egbert-Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
8: Emmen bouwt, werkt en draait. Achter de schermen zorgt Unica dat scholen, bedrijven en ziekenhuizen blijven functioneren. Met slimme, duurzame techniek. En mensen die aanpakken en vooruit durven te denken. Unica, geworteld in Emmen en landelijk sterk. Wij zorgen dat Drenthe blijft draaien. Unica, United can do.
7: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
9: Het is 1:30, het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Op verschillende plekken langs de Drentse wegen zijn hooibalen en olietonnen in brand gestoken. Dat is het werk van boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de A28 bij Spier is een rijstrook in de richting van Assen afgesloten vanwege een brand. Oude trekkerbanden staan in brand en ook de naastgelegen bomen dreigen vlam te vatten. Door de afsluiting is een file ontstaan. Verslaggevers van RTV Drenthe melden dat ook op andere plekken in de provincie veel brandjes zijn langs snelwegen en provinciale wegen. De branden langs de wegen in Drenthe zijn vooralsnog geen aanleiding voor de veiligheidsregio om op te schalen. De meeste brandjes hebben prioriteit 2, zegt een woordvoerder. Dat betekent dat de veiligheidsregio er rustig heen rijdt zonder sirenes. Verslaggever Ineke Kemper eerder vanuit de auto over de protesten.
11: Ja, hoe groot die is, ik kan het moeilijk inschatten. Het lijken overal toch vooral hele kleine brandjes te zijn. Maar nu zien we toch op steeds meer plekken brandende hooibalen, brandende olietonnen. Soms heb je er, zeg maar, met een paar honderd meter ertussen heb je er drie op een rij. En dan weer een paar kilometer niks. En dan denk je ineens, hé, ik zie weer een pluimpje rook.
10: Sommige boeren zijn onderweg naar Den Haag om daar te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De koning leest daar namelijk de troonrede voor. Ook boeren die zijn aangesloten bij actiegroep Farmers Defence Force komen in actie, zegt woordvoerder Sita van Kijnpema.
12: De balen die in stukken land in brand staan... om te symboliseren dus hoe de boeren zich voelen momenteel.
10: Op onze website en in de app houden we een live blog bij om je op de hoogte te houden over de protestacties. Op de meeste spoorlijnen in Drenthe is het treinverkeer weer opgestart. Dat laat de NS weten. Vanaf Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden de treinen richting het noorden weer. En ook andersom kun je weer richting de Randstad. Vertraging en uitval van treinen is wel nog mogelijk, zegt de woordvoerder. Reizigers kunnen daarvoor de reisplanner checken. De problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort Marcella Wesseling van ProRail.
13: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden, daar zijn we ook nog steeds mee bezig, want dat is echt op meerdere plekken in het land.
10: In de buurt van Nijenveen, bij Steenwijk, is een trein daadwerkelijk tegen de voorwerpen op het spoor aangereden.
13: Er zijn geen gewonden gevallen, dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
10: Wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor vanochtend, onderzoekt de politie. Mochten boze boeren erachter zitten, dan zou Farmers Defence Force daar begrip voor hebben. En de schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die nodig is. Het bedrijf achter die schaatsbaan, het Rotterdamse Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website en in onze app. En daar vindt u ook het live blog over de boerenprotestacties in Drenthe.
9: Dankjewel, Sebastian. heb ik nog het weer van weervrouw Griet en Spannenburg.
3: Het is voluit nazomer vandaag met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. De wind

0: De Zuid-Zuidwest voert de warmte aan, waarin de maxima tussen 23 en lokaal 26 graden uitkomen. Het blijft droog met veel zonneschijn. En vanaf de late middag en vanavond komen er wel wat wolkenvelden opzetten. En ergens in de late avond en vannacht is een bui mogelijk. En tegen de Duitse grens mogelijk een felle bui.
1: Welk Drents liedje maakt jou trots? Laat het ons weten. 0592-33-1188.
2: Hey Remon!
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
5: Hey, Remon!
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
12: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

wat zijn de suggesties die allemaal binnen zijn gekomen? Je hoort zo meteen een overzicht. En even voor tweeën draaien we een Drents trotsmakend liedje. Maar eerst de nieuwste van de drie E's. Van het lekkere aanstekelijke zomerse ook. Je zit in mijn hoofd, heet hij.

0: niet in de war was die. De 3 E's en je zit in mijn hoofd.
1: De slingerplaat.
2: Een Drents liedje of een artiest van Drentse kom af die je echt trots maakt. En het heeft een beetje te maken met ons Drents tintje tijdens deze Prinsjesdag. Omdat wij als Drenthe langs de kant mochten. We waren uitverkoren om als provincie ons te profileren tijdens de route. Nou, verschillende mensen heb je aan het woord gehoord ook hier op Radio Drenthe. De troonrede zelf hebben wij gehouden en daar komen we zo meteen op terug. Wat is er gezegd en wat betekent het voor ons ook allemaal? Sebastiaan heeft erbij gehouden. Dus met een 20 minuten hoor je daar uitgebreid meer over. Maar eerst even alle informatie over die slingerplaat en suggesties die zijn binnengekomen. Ik had als eerste Henk aan de telefoon en Henk kwam met dit liedje.

0: op mij ben.
1: Ja, heel goed gevonden natuurlijk in dit thema. Annemiek Goedema en Trots op mij. Hij mocht een letter kiezen en koos de letter T. Het volgende liedje, nou, kwam ontelbaar vaak binnen.
2: Ja, echt zo vaak, maar ook niet zo gek. Het is wel een beetje ons provinciehoofdliedje. Van Daniel Loos, Hier kom ik weg.
3: Hier kom ik weg.
1: Ja, en normaal gesproken ben ik van... één artiest op het rad, want we hebben zoveel plekken weg te geven. Maar Lois is zo vaak aangevraagd. Nou, dit lied moet gewoon op het rad. Maar Evert vindt deze veel mooier.
3: Geen mensen werd dit plekje, oh, dat zo prachtig kan. Als alleenig hier, op het platteland.
1: Op het platteland, maar Elke gaat dan weer voor deze.
3: Elk mens die heeft zich een kruis.
1: Mogen we het weetje Loos doen?
2: Drie keer.
1: Ja? Ja, we hebben nog veel meer suggesties nog weer. Maar mogen we twee keer een Loos op het rad zetten?
2: Vind ik wel, als je zo groot bent.
1: Oké. Zullen we even de suggestie van Hanny laten horen?
2: Ja, die heeft er eentje van Bouke.
1: Ja. Ria gaat voor de mannen van Mooi Wark. En Geke voor Melissa Meeuwissen.
4: Eenmaal pad, één de ruut, dan komt vanzelf de wind.
1: Ja, en de volgende kwam ook meerdere keren binnen.
2: Van Bert, ja, die kwam vast kick met op fietsen.
1: Ik kan ze lang niet allemaal laten horen, maar nog even deze, want deze komt sowieso op het rad. Lorenzo, dankjewel.
5: Shelter on my mind.
1: Ja, want als je het hebt over Trots en Drenthe, dan moet daar toch wel een nummer van QB opstaan. Wij sluiten de lijnen. We hebben meer dan genoeg, Sebas. We gaan het rad erbij pakken.
2: En ik ga slingeren.
1: Ja, wat wordt de eindplaat? Hoor je zo?

0: Billy Joel en Uptown Girl. We gaan draaien.
1: De slingerplaat.
0: We hebben zoveel mooie liedjes binnengekregen. Liedjes die je trots maakt als Drent zijnde. En waarom zochten we Drentse fabrikage? Omdat we mochten... Ja, is dat een werkwoord? Vast niet. Burgerdeputatieën? Nee, hè?
2: Ik denk niet dat jij zin de vandalen vindt, Anouk.
0: Maar ja, burger... Ik had er nog nooit van gehoord, hoor. Jawel, deputatie, burgerdeputatie.
2: Dus we kunnen ook gewoon het woord niet meer gaan gebruiken vanaf nu.
0: Ja, maar het is zoveel genoemd de afgelopen dagen. Nou ja, in ieder geval Drenthe als provincie. Elk jaar mag een provincie zich vertegenwoordigen langs de kant van de weg tijdens Prinsjesdag. En nu was Drenthe dus uitgekozen. En dan mochten we verschillende instanties iets doen langs de kant van de weg. Wat Drenthe dus trots maakt. We hebben heel veel liedjes doorgestuurd gekregen. Ik heb een lijstje gemaakt. Je hebt het rad bij je staan. Ja, draai maar. Dan ga ik gaan kijken. Ja, ik pak het lijstje erbij. En dan kijk ik waar jij op uitkomt. En dan gaan we dat liedje helemaal draaien.
2: Het is een beste slinger, maar hij stopt bij de...
0: Oh, de T is die net voorbij. Jammer, Henk.
2: Eigenlijk is dit een gelijk spel. Ja, serieus.
0: Hij zit altijd ergens dichterbij.
2: Dan zeg ik de X.
0: Het is tussen de X en de I, inderdaad. De X. Als ik mijn lijstje erbij pak en ik kijk naar de X, dan zie ik daar... Ja, we hadden het er net al over, dat we toch twee liedjes van Daniel Loos op het rad zouden zetten. Dan zie ik dat de suggestie van Evert onder de X staat.
1: De slingerplaat.
0: En dat is deze van Daniel Loos op het platteland.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: Voortman bestaat 7.

0: 30 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
7: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
8: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
7: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
5: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
3: Radio A en Hunze.
5: Dit is Radio A. en Hunze.
6: Radio A. en Hunze.
5: U luistert nu naar een programma.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.

Level 42 en Running in the Family. De troonrede zit erop. Wat is er gezegd? Sebastiaan heeft ernaar geluisterd en vat het zo even voor ons samen. En hoe staat het met de boerenbranden? Het lijkt erop dat de meeste branden gedoofd zijn bij ons in de provincie. Boeren staken rond het middaguur stroobaden in

0: Phil Collins en Can't Stop Loving You. Het zit erop, de 14e troonrede voor koning Willem-Alexander. Het was een iets wat langere troonrede dan vorig jaar. Het was de 5e keer dat hij hem voorlas in de Koninklijke Schouwburg van Den Haag, vanwege natuurlijk de verbouwingen van het Binnenhof. Jij hebt ernaar geluisterd, Sebastiaan. Wat is er allemaal gezegd?
1: 3 grote thema's. Dat viel me wel een beetje op. Wonen, we hebben natuurlijk een wooncrisis in ons land. We moeten huizen gaan bijbouwen. Migratie en stikstof, dat waren toch wel zo'n beetje de 3 thema's die onze koning er vandaag uitlichtte. Op stikstof was hij eigenlijk vrij duidelijk. Hè. In de troonrede dan verduidelijkt hij of vertolkt hij natuurlijk het standpunt van het kabinet. Het kabinet Jette 1. En zoals we weten zijn die met een stikstofpakket gekomen in juni. En de koning was daar vrij duidelijk over. Hij zei dat het tijd is om door te pakken op stikstof, ondanks dat de maatregelen bij boeren veel pijn doen.
2: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt is de stikstofaanpak. Eind juni presenteerde het kabinet een breed pakket aan oplossingen om de stikstofuitstoot flink terug te dringen. De bijbehorende voorstellen komen vanaf dit najaar naar u toe. De industrie, de sector verkeer en vervoer en de veehouderij moeten elk hun deel doen.

Maar dit wekt pijn en onzekerheid worden begrijpelijkerwijs het meest gevoeld in boerengezinnen rond kwetsbare natuurgebieden. En daarom trekt het kabinet veel geld uit om hen te ondersteunen. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen. In goed overleg met de boeren zelf en met de provincie.

0: ook wel echt de blik op die individuele boerengezinnen. Die natuurlijk wel fikse problemen hebben door deze maatregelen. Daar kunnen we niet omheen. En dat merken we vandaag ook, dat het er wel in hakt. Want de boerenprotestacties in onze provincie en in nog veel meer provincies, voornamelijk de noordelijke provincies, zijn natuurlijk om een vuist te maken tegen precies deze plannen.
1: Ja, hoe is het in Den Haag verlopen qua protesten?
0: Rustig. We hadden natuurlijk eerder vandaag kregen we wat geruchten binnen hier dat er boeren naar Den Haag zouden gaan. Nou, dat zou kunnen, dat weten we niet precies of die daar allemaal zijn aangekomen. Den Haag is natuurlijk ook hermetisch afgesloten. Maar er zijn in ieder geval in Den Haag geen boerenprotesten geweest. Wel een protest van Extinction Rebellion. Die gooide rode verf over de route waar de koning langskwam. Die mensen zijn opgepakt, dat waren 6 mensen van Extinction Rebellion. Verder is het rustig verlopen tot nu toe. Weinig gedoe dus in Den Haag.
1: Wat heeft de koning nog meer gezegd?
0: Nou, wat me wel opviel was dat hij het had over de democratie die we moeten beschermen. Is eigenlijk best wel een abstract begrip, democratie. Want iedereen weet wel dat we het hebben. Maar als ik jou nou vraag van leg eens uit wat de democratie nou voor jou betekent, dan is het moeilijk om een antwoord te formuleren. Nou, de koning die zei, democratie dat is geen platte rekensom, dus niet iets makkelijks, maar wel een mentaliteit die wat meer moet gaan leven in ieder van ons. Dus daarmee bedoelt hij van, jongens, er is steeds meer polarisatie in de samenleving. Laten we nou samen ervoor zorgen dat we die traditie van gemeenschapszin in Nederland, dus we doen het samen, dat we met dat idee een vuist maken tegen die polarisatie en dus ook die democratie beschermen.
1: Ja, we spitten hem nog steeds verder uit en lezen daar zo meteen ook meer over op onze site rtvdrenthe.nl. Ook inmiddels in de studio aangekomen is verslaggever Ineke Kemper. Ineke, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Wat een dag voor jou, joh.
2: Nou, we hebben heel veel in de auto gezeten vooral.
1: Ja, waar ben je allemaal langs wezen toeren?
2: We zijn in Assen de snelweg opgegaan, de A28. En toen zijn we bij Hogeveen afgeslagen, de A37 op. En zo hebben we een beetje rondgereden op zoek naar brandjes.
1: Ja, hoeveel ben je tegengekomen?
2: Ik denk zeker wel een stuk of 10. Ja, in het begin dachten we, het zou rond het middaguur, rond 12 uur zou het beginnen. En we keken om ons heen en we zagen niks. En we zagen ook geen grote hooi, stapels hooi of zo. Dus we dachten, kijk wat wordt, hè, zeggen we dan. Maar ja, op een gegeven moment zagen we, hier brandt een hooibaal. Daar brandt er ook een. En toen zijn we weer omgekeerd, want toen kregen we te horen, bij Spier zou een grotere brand zijn. Mm-hmm. Ja, en toen ging het los. Toen zagen we op steeds meer plekken brandjes. Het waren wel allemaal kleine brandjes. Een paar hooibalen met wat autobanden. Hier en daar stonden wat van die tonnen, van die ijzeren vaten te branden. Ze waren allemaal klein.
1: Ja, maar het verkeer heeft er wel hinder van ondervonden.
2: De rook trok over de snelweg heen. Het was niet zulke dichte rook dat je het niet meer kon zien. Maar op bepaalde plekken waar de brandjes iets groter waren, heeft Rijkswaterstaat een rijstrook afgesloten, zodat de hulpdiensten konden blussen.
1: Ja, heb je boeren gesproken?
2: Ik heb geen boeren gesproken, want wat opviel, ik heb ook geen boer gezien. Dus ik vermoed dat er gewoon op een bepaald moment wat hooibalen of spullen zijn neergelegd en dat er gewoon een boer langsgereden is, het aan heeft gestoken. Als het een boer is geweest, hè, trouwens. En dat die gewoon weer weg zijn gegaan. Want daar waar wij langskwamen, brandde het en was er niemand bij.
1: Nee. Heb je mensen gesproken die iets vonden van deze actie?
2: Nee, want we konden dus nergens stoppen. Want het was allemaal
1: automobilisten onderweg?
2: Nee, omdat het overal eigenlijk wel door kon rijden. Ja, op bepaalde stukken had je dan over een stuk van 100, 200 meter dat er maar één rijstrook open was. Ja, het is rond de middag, dus zo druk is het niet. Dus ja, dat levert natuurlijk vrij weinig vertraging op. En we konden ook niet stoppen om te filmen, want ze doen het was in de weilanden. Mm-hmm. Wij kunnen daar natuurlijk niet komen. We zijn net bij beide zijn we ergens gestopt. Daar konden we op een parallelweg. En daar konden we bij het brandje komen. Maar heel veel branden, ja, dan moest je via een weiland en achterafweggetjes moest je daar naartoe. Mm-hmm. Dus vanaf de snelweg kon je er ook gewoon niet naartoe. Dus ja, je moest het wel echt net weten. Wilde je net aan de goede kant staan en bij de brand kunnen komen.
1: Je hebt alles gevolgd. Alles is te lezen ook op onze liveblog rtvdrenthe.nl. Sebas, Ineke, dankjewel.

vrienden zijn ze geworden. Tijdens het Songfestival Drenthe van dit jaar kieken ze aan en goed op Oe. Bijna 2:30 alweer. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaas praat je daarover zo meteen bij. Ook te vinden in de app en op onze site rtvdrenthe.nl.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Nou heb ik ook wat. Mijn voordeur toch behoorlijk. Dus die laat ik vervangen door Bouwmarkt Schoonoord. Zij bestellen een extra isolerende deur met driepuntsluiting en hangen er ook nog voor mee in. Bij Bouwmarkt Schoonoord giet het ook altijd deur.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Marktkaufen Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen.

0: Auf Meppe. 15 minuten van de grens.
1: Bijna 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op verschillende plekken langs de Drentse wegen zijn vanmiddag hooibalen en olietonnen in brand gestoken. Dat was waarschijnlijk het werk van boeren die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op de A28 bij Spier was een rijstrook in de richting van Assen afgesloten vanwege een brand. Door de afsluiting ontstond een file. Verslaggevers van RTV Drenthe melden dat ook op andere plekken in de provincie veel brandjes waren. Op sommige plekken moest Rijkswaterstaat ingrijpen, vertelt verslaggever Ineke Kemper.
3: De rook trok over de snelweg heen. Het was niet zulke dichte rook dat je het niet meer kon zien. Maar op bepaalde plekken waar de brandjes iets groter waren... Heeft Rijkswaterstaat een rijstrook afgesloten... zodat de hulpdiensten konden blussen.
2: De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De koning las daar vanmiddag in Den Haag dus de troonrede voor... met de plannen van het kabinet Jetten. Daarin ging de koning uitgebreid in op de stikstofplannen... en de gevolgen daarvan voor de boeren.
4: Een onderwerp dat Nederland nu al jarenlang gijzelt... is de stikstofaanpak. Bij de verdere invulling en verbetering van de plannen... zal het kabinet blijven luisteren en alle belangen goed blijven wegen... in goed overleg met de boeren zelf en met de provincies. Maar opnieuw afstel of uitstel zou onverantwoord zijn.
2: De koning zegt dat er veel geld beschikbaar is... om boeren te helpen bij het aanpassen van hun bedrijf. Op de meeste spoorlijnen in Drenthe is het treinverkeer weer opgestart. Dat laat de NS weten. Vanaf Zwolle, Deventer en Amersfoort rijden de treinen richting het noorden weer... en dat geldt ook voor de omgekeerde richtingen. Vertraging en uitval van treinen is wel nog mogelijk, zegt een woordvoerder. Reizigers kunnen daarvoor de reisplanner checken. In totaal zouden er op 7 spoorlijnen in ons land nog storingen zijn. De problemen lijken het gevolg van sabotage. Een doelbewuste actie waarbij er materialen op het spoor zijn gelegd. Je hoort Marcella Wesseling van ProRail.
5: Doordat er materialen in het spoor zijn gevonden... daar zijn we ook nog steeds mee bezig. Want dat is echt op meerdere plekken in het land.
2: In de buurt van Nijenveen bij Steenwijk... is een trein vanochtend ook echt tegen de voorwerpen op het spoor aangereden.
5: Er zijn geen gewonden gevallen. Dat is geen heftige aanrijding geweest. Maar daarbij is een trein wel tegen materiaal aangekomen. Dat was in de buurt van Steenwijk.
2: Wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor vanochtend, onderzoekt de politie. Mochten boze boeren erachter zitten, dan zou Farmer Defence Force daar begrip voor hebben, zijn woordvoerder van de organisatie eerder. De schaatsbaan die bij het TT-circuit in Assen moet komen, is een stapje dichterbij. Enexis regelt komend voorjaar de stroomaansluiting die nodig is. Het bedrijf achter die schaatsbaan, het Rotterdamse Nice Group, durft zelfs een openingsdatum te noemen. De schaatsbaan zou vanaf oktober volgend jaar open moeten gaan voor schaatsers. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website en in onze app, met dus ook een live blog over de boerenprotesten van vandaag.
1: Dankjewel, Sebastiaan.
6: Heb ik nog weer, Grieten Spannenburg.
7: Het is voluit nazomer vandaag, met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. De wind is uit zuidwest, voert de warmte aan, waarin de maxima tussen 23 en lokaal 26 graden uitkomen. Het blijft droog, met veel zonneschijn. En vanaf de late middag en vanavond komen er wel wat wolkenvelden opzetten. En ergens in de late avond en vannacht is een bui mogelijk. En tegen de Duitse grens mogelijk een felle bui.
1: Waarom krijgen we steeds meer poelen in Drenthe? Hoor je zo.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd...

0: bij Bogerand.
1: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
3: Anouk in de middag.

0: Harry is wakker.
1: Hé, wat?
0: Wat vind je van je nieuwe kussen?
1: Oh ja, heerlijk dit.
2: Radio Drenthe zorgt voor een heerlijke nachtrust.
3: Volgende week maak je kans op comfortabele nieuwe hoofdkussens. Voor jou en je partner.
2: Meer weten over deze rustgevende prijs? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
3: Slapen als een roos.
2: Met Radio Drenthe.
3: Altijd in de buurt.
0: Dunk, die kussens binnen.

0: onze eigen Hanne mee, want ze noemen haar toch wel. Samen met Bluff, ik ben niet meer bang. Het is dinsdag 2:45 en dan duiken we altijd de natuur in. En dat doe ik vanmiddag met boswachter Jolijn Meijer van Staatsbos. Goedemiddag, Jolijn.
1: Goedemiddag.
0: Wat een wereldbaan heb jij. Hoe lang ben jij al boswachter?
1: Ja, kleine 6 jaar.
0: En heb je dat dus, altijd als klein Jolijntje al willen worden?
1: Nee, niet eens. Nee, het is per toeval op mijn pad gekomen. En gelukkig maar, want het is inderdaad echt een droombaan.
0: Oh, echt waar? Wat had je dan willen worden?
1: Nou, ik werkte altijd met paarden. Dus dat is heel wat anders.
0: Ja.
1: Maar wel altijd lekker buiten. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil een keer wat anders doen. En zo werd er mij een keer een boswachter getipt. En toen dacht ik, oh ja, je kan gewoon boswachter worden.
0: Ja.
1: En zodoende.
0: Nou ja, dus gewoon. Er zijn niet zo gek veel boswachters. Dus het is echt wel een uitzonderlijke baan. Als dat dan ook daadwerkelijk lukt, toch?
1: Ja, zeker. Ja. En dat het ook allemaal zo gelukt is, daar ben ik ook echt heel blij mee. Dus het is echt het is een superleuke job, 100%.
0: Ja, dat geloof ik direct. We hebben jou afgelopen zaterdag in Roeg gezien op TV Drenthe samen met onze Loes.
1: Ja, klopt.
0: Was je met zo'n schepnet in de weer? Waar was dat? Waar waren jullie bezig?
1: Ja, dat was in een van de poelen op het Eeksterveld. Ik wilde daar graag laten zien wat het verschil is van het leven in een poel vergeleken met de beken die we in het Drentse aangebied hebben. Dus ja, dan moet je even met een schepnet in de weer om te laten zien wat er dan allemaal leeft en hoe dat er dan uitziet.
0: Ja.
1: Dus dat waren we aan het doen.
0: En wat zat er in het net?
1: We hadden onder andere kikkers. Dat is ook wat je meestal zal aantreffen in poelen. Kikkers en andere amfibieën die hebben echt poelen nodig om zich voor te planten. En die zul je dus niet zo snel in de beek aantreffen. Want daar stroomt het water wat harder, daar is het kouder. En heb je natuurlijk ook roofvissen die anders zomaar de eitjes zouden kunnen opeten. Dus dat was een heel mooi om te laten zien, het verschil dus van zo'n poel en een beek. En ook het belang van al die poelen in het landschap.
0: Ja.
1: Want ja, dat is echt essentieel voor alle amfibieën in het gebied.
0: Ja, want we krijgen ook steeds meer poelen, begreep ik. Waarom?
1: Ja, ook die al die dieren die in die poelen leven, die hebben ook, die moeten ook kunnen verplaatsen naar andere poelen. Om zich te kunnen voortplanten onder andere. En daarom hebben we dus op verschillende plekken in het gebied poelen aangelegd als een soort stapstenen. Zodat ze zich kunnen verplaatsen. Hè, en ook voor de voortplanting, dat je meer wisseling hebt. Dus dat is echt, om die reden hebben we verschillende poelen aangelegd. Die liggen nu dus als een soort ketting hier door het hele landschap heen.
0: Ja, hebben we nou genoeg of moet er nog meer bij komen?
1: Oeh, ja, dat is altijd lastig, hè? ik denk dat wij hier in het Drentse aangebied aardig op de goede weg zijn. We zijn altijd nog wel aan het kijken als bijvoorbeeld een plek als nieuwe natuur wordt ingericht. Of daar ook ruimte voor poelen is. Of dat past in het landschap. Maar ik denk dat we hier in het Drentse aangebied dat we aardig op de goede weg zijn met de combinatie van de poelen en de beek hier in het gebied.
0: Ja, want in die nieuwe poelen, dat snap ik dan. Maar die oude moet je ook echt bijhouden, hè?
1: Ja, die worden ook af en toe geschoond. Zodat ze ook een keer dat ze goed open blijven. Soms valt een poel ook helemaal droog. En je zou denken dat dat misschien slecht zou zijn. Maar dat is voor de meeste poelen eigenlijk juist wel goed. Want je wil niet dat er vissen in komen. Want soms liften visseneitjes mee op de poten van watervogels. Die visjes die eten natuurlijk weer dan de eitjes van de amfibieën op. Dus soms is het wel goed dat een poel een beetje droog valt. Want dan worden de visjes wat sneller opgegeten. En kunnen de amfibieën die kunnen zich nog wel verplaatsen buiten de poel. Dus ja, zo houdt zo'n poel zichzelf een beetje in stand, ja. Met hulp van ons.
0: En als jij dan inderdaad vissen aantreft, dan vis je die eruit?
1: Nou, ik denk dat in de meeste gevallen de reiger mij al voor is. Oh. die halen daar natuurlijk ook een lekker maaltje uit. Dus ja. De meeste poelen die laten wij zoveel mogelijk met rust. En die worden hooguit eens in het jaar geschoond.
0: En als wij poelen willen bekijken, is dan Drentse aangebied de mooiste plek daarvoor?
1: Ik denk dat er op heel veel plekken in het land natuurlijk hele mooie poelen zijn om te bekijken. Maar ik denk onder andere in het Drentse aangebied, maar ook in het zuidelijk deel in de brongebieden, daar liggen ook prachtige vennetjes.

0: als ja, een hele schakel door het gebied heen liggen. En daar, als je van amfibieën houdt, maar ook van libellen en vlinders, dan is dat een prachtige plek om te bezoeken.
1: Ja, dat Eeksterveld waar jullie dan waren, dat staat momenteel ook prachtig in bloei. Hè? Wat zien we daar?
0: Nu is het massaal blauwe knoop. Dus dat is, als je daar komt, dan is het gewoon één grote paarse waas van bloeiende blauwe knoop. En dat is echt super bijzonder. En daar staat het Eeksterveld ook echt onbekend dat je daar zo massaal ziet. En daaronder staat zelfs klokjesgentiaan. Dat plantje is nog zeldzamer dan de blauwe knoop. Ja, en dat is echt dat het daar zo massaal groeit, dat is super bijzonder. En daar staat het Eeksterveld ook echt onbekend. Dat is echt onze botanische parel hier in het gebied. Ja, en dat staat nu echt waanzinnig mooi in bloei.
1: Tot wanneer kunnen we dat bekijken?
0: Ja, nou, eind deze maand dan loopt de bloei wel een beetje terug. En dan ook de meeste insecten die en dan is dan ook naar de winter toe, dan neemt dat ook af. Dus eind deze maand dan gaan we echt wel natuurlijk richting de herfst. En dan zal ook daar het bloeien wel een beetje ophouden. Maar nu kun je er nog van genieten. Dus als je nog een momentje hebt, ik zou zeker een mooie wandeling maken. Blijf wel goed op de paden, want het is zonde als het vertrapt wordt. Dus goed op het wandelpad blijven en dan kun je dat fantastisch beleven.
1: Prachtig. Op naar het Eeksterveld. En anders even de uitzending van Roeg terugkijken. www.roeg.tv, de uitzending van afgelopen zaterdag. Hey, dankjewel Jolijn en fijne dag nog.
0: Helemaal goed, jij ook.

Heerlijk toch? Elvis Presley op Radio Drenthe. It's now or never. Het zit er alweer op. Veel plezier bij René zometeen. Geniet nog even van deze lekkere zomerse dag. En tot morgen.

0: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Voordeelhuisjes.nl. Genieten aan de Moezel was nog nooit zo voordelig. Boek nu Hotel Traume. 4 dagen met diner al voor €255.
2: Voordeelhuisjes.nl.
3: Pijn. Pijn beïnvloedt je dag, je werk, je beweging en hoe je je voelt. Maar je staat er niet alleen voor. Expeditie Pijn helpt inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe hoe je anders met pijn om kunt gaan. Kijk op expeditiepijn.nl. Expeditie Pijn. Begrijp pijn. Ontdek wat helpt.
4: Krijg nu een gratis nacht tijdens de gratis nachtweken van...
5: Voordeel.

0: Expeditie Pijn is mede mogelijk gemaakt door het UMCG, Triant en Frisius MC.
1: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
2: Aanstaande vrijdag tot en met volgende week woensdag.
3: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 3:00.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm, met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
6: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A. en Hunze. Radio A. en Hunze.
2: Radio A. en Hunze.

Ja mensen, een hele goede middag. U luistert weer naar de Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het weer goed is. We gaan weer 2 uurtjes muziek maken mensen. 2 uurtjes mooie muziek hoop ik. En u kunt altijd reageren via 06 19

0229-1969. En dan wordt er ook een leuke plaat voor u gedraaid, hè? Dus mensen, dit is nog steeds de Platenruiter met muziek van vinyl via Radio Arnhem. Hier komen de plaatjes. MUZIEK

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer, die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood. Die zei gedurende het reisje tot oud

De kinderen houden van de bossen, vooral van het indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen. Je ziet in het bos dan zoveel dieren, als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken, maar dat is moeilijk.

0: zoiets als Divi met verlas. Mag ik liever dan dat vorige spel?
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag, gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen niet langs de onderkant.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd.

0: Ik heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus, mijn zitting was geschroefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw: wat zie je, Pips, kom niet met kinderen, maar is lekker mee.

Ja mensen, hele goedemiddag. U luistert nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arnhemse. En ik hoop dat het hem goed is. We gaan weer verder met een half uurtje Engelstalig. En dat is zo, ik denk dat we er een paar mooie van kunnen vinden. Hè? Dus we draaien nu hem, tot 4 uur draaien we hem Engelstalig. En ik hoop dat het ook hem goed is. Dus dit is nog steeds de Platenruiter. En hier komen hem serie plaatjes aan, hè.

back to out. Come on, baby. Keep it all out.

say undercover. All they'll say.

Goed, mensen. We gaan er even uit voor reclame en journaal. Dit is nog steeds de Platenruiter. En na 4 uur zijn we er weer met een half uurtje Duitsstalig. Dus blijf erbij, hè.

0: Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 4:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal.

0: Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd hij al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze, de lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
4: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
4: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
1: Radio AN Hunze.

Ja, mensen, we zijn er weer. Er is de Pruiterreuter met muziek van vinyl via Radio Arnhemse. En ik hoop dat de ontvangst naar hem goed is overal, hè. En dat de praatjes hem in de smaak mogen vallen. Dus er is nog steeds de Pruiterreuter en het komt nog een half uurtje Duits talen, hè. En dan zien we dan weer, hè. Dus er is de Pruiterreuter, die komen de praatjes weer aan.

Elke dinsdagmiddag van 3 tot 5. Alleen de mooiste platen. Rechtstreeks van vinyl. Blijf luisteren naar muziek van vinyl op de Platenruiter.

Goed mensen, je luistert nog steeds naar de Platenruiter via Radio Arnhemse met muziek van vinyl. En ik hoop dat het nog hem goed is. Arjen Tieneke, kun je hem ontvangen, maar praten we natuurlijk ook speciaal die kant hem op. Hè? En ook hem voor Jagini en Clara. Jagini en Clara ook nog gefeliciteerd vanaf deze kant. Zoals we een mooi plaat die kant op draaien. Hè? Hij ontvangt hem eens en hen er helemaal. Hè? In ieder geval ook de felicitaties vanaf deze kant. En ook van Arjen Tieneke, wat plaatje hem aangeboden, komt er zo hem aan. Hè? Kom eerst nog een instrumentaaltje hier en dan kom je er hem achteraan. Dus Lammer en Hilly in Hogeveen, ik hoop dat je ook ontvangt. Het programma is ook voor jullie bestemd natuurlijk. Ook voor B en Anja en onze veld. Mensen, er komt nog een half uurtje muziek en dan is het weer gebeurd. Dit is nog steeds de Platenruiter via Radio Arnhemse. En goedemiddag.

Ja mensen, het is weer gebeurd voor deze week. Er was hem weer, de platenruiter via Radio Arunze. En volgende week zijn wij er weer. Dinsdagmiddag van 3 tot 5. En ik hoop dat dan ook weer geluisterd wordt. Hè? Dus mensen, dit was hem vanaf deze kant. We draaien nog een instrumentaaltje. En dan is het gebeurd. Dit was hem weer, de platenruiter via Radio Arunze. Graag tot volgende week. Hier komt de laatste plaat aan en dan is het gebeurd. Bedankt voor het luisteren iedereen.

0: is het nieuws op Radio A. en Hunze. Het is 5:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het

0: ontregelt het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio AN Hunze. De lokale omroep van de gemeente AN Hunze.
2: Iets online kopen. Opzoeken welk bus je moet hebben. Een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld. Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Drenthe, AN Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio AN Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio AN Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente AN Hunze. Radio AN Hunze.
2: Radio AN Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: Het geluid van Radio A en Hunze altijd bij je? Download de TuneIn-app en luister overal mee. Dit is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers.

0: kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

Reageren op programma's en meepraten over Radio A en Hunze? Dat kan op Facebook. Zie www.facebook.com/radioaenhunze. En geef ons meteen een vind ik leuk.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op jaar 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Show.

0: now.
1: 12 uur bedden. 12 uur bedden. Eén geluid. Dit is Radio A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
3: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
2: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
1: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Ja, wat doe je dan als je maatje er niet is? Dan zet je zijn band even aan. Dan is hij er toch nog wel een beetje. Die was voor jou, Roelof. Ik heb er nog meer voor je vanavond. Ik sta met Simon te draaien, want Roelof is even uit de running. Maar we gaan er een mooi programma van maken. Hier zijn de City Saints met Punk, Rock en Oi. You just live it right.

Dat was de banner van Prong. Deze wou Roelof vanavond horen, dus dat doen we dan. Ik heb een klassiekertje, de volgende. The Exploited. Als een top.

Ja, dat was een voorbeeldje van de Megatron Crushing Crew, Simon. Weet je nu ook wat dat is? Het volgende liedje wat ik heb is voor een maat van me, Martin. Deze luisterden we vroeger veel. Ik denk dat je hem nog steeds leuk vindt. Here we go. Voodoo Glow Skulls met El Cucu.

Ja, Poison Idea met Just to Get Away. Ik denk dat Roelof die wel had kunnen waarderen. De volgende, dat zijn de No Means No met I Can't Stop Talking. Sommige mensen zouden zeggen dat het nummer over mij gaat. Ik vind dat sterk overdreven.

Ja, wat draai je als Roelof er niet is? Dingen als Discharge. Wat draai je nog meer als Roelof er niet is? Hoe heet dat bandje nou ook alweer? Oh ja, The Dwarfs. Dat was het.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Müller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken, en dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies, nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
5: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek. Via omroepmaat.nl.
6: Iets online kopen, opzoeken welk bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen, en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
7: Ik heb gewoon twee keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
6: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
8: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank. Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
0: Radio A en Hunze.

Ja, de jeugd die schijt op het Front Nationaal. Nou, dat mag voor mij elke dag wel gebeuren. De volgende die ik voor je heb, ik heb allemaal favorieten.

Wat een fantastisch nummer van Leftover Crack is dat, zeg. Ongelooflijk. One Dead Cup. Kan er nooit één te veel zijn, toch? Hey, voordat Simon het stokje van me overneemt, heb ik hier nog een Boelenwagen van Ferris MC, Shockey, Swiss en die anderen.

0: Tot volgende week.
1: Zo, hey, ik heb maar één kantje. Nu heb ik twee kanten. Sjoerd, volgende week doen we het samen, hè? Er kwam een tussen, een weetje. Maar volgende week zorg ik ook voor 3 kwartier punk. Dus daar gaan we wat leuks van maken. Goed, ik begin met Gods of Thunder van de formatie Saxon.
0: Volgende week wordt lachen, Simon.
1: Ja, zeker. Ik ga me echt in voorbereiden, Sjoerd. Dus kom allemaal voor elkaar.
0: Goeie dingen, veel plezier.
1: We maken er heel wat moois van. Goed, ik begin met een nieuw nummer van de formatie Saxon. Dit is Gods of Thunder.

Ja, je hoorde de formatie Saxon met Gods of Thunder, mijn nieuwe single. En ik zag hem in het verzoekje, dat is deze. Euro, dit is Scandinavian Eyes, speciaal voor onze Jan uit de zee. Heerlijk nummer trouwens dit.

best een lekker album van van Accept, album met verschillende artiesten. Verschillende zangers. Dit was onder andere met Dino Jelusic. Zoveel zangers, zoveel gitaristen. 50 jaar Accept. Allerlei nummers uit die periode. Lekker album. Devin Dyan. Burn My Head. Maar Burn My Eyes van Machine Head. Maar Burn My Eyes hebben ze niet. Dit wel. Devin Dyan. Speciaal voor Belinda.

Ja, joh, dat deur. Maar ze misschien het met Davidian, of Davidian, van het album Burn My Eyes. Wij gaan verder met waar ik best wel nieuwsgierig naar geworden ben, de formatie Candlebox. We gaan luisteren naar Far Behind, speciaal voor onze harremeister. Hier is Candlebox. Althans, dat is wel de bedoeling.

0: Ja, lekker, Greta. Ik ga verder met een nummer voor Belinda. Die denk ik, waar blijf je nou? Hier is hij, Belinda. You Learn About It, The Gathering. Met Anneke.
1: That we're through.
0: Ik heb hier een schuifje, zie je wel. Kan die alleen.

Ja, zeker een geweldige zangeres, Anneke van Giersbergen met The Gathering. Je hoorde You Learned About It. Goed. Is niet leuk, The Headless Children, maar toch. Speciaal voor Ademeister, dit is WASP, oftewel... Nee, ik zeg het gewoon niet.

0: Ja, heerlijke ballad, Harre. Jij mag dat zeggen.
1: Ja.
0: Mag ik dat zeggen? Ja, jij mag dat zeggen. In a Darkened Room, Skid Row. Van het album Slave to the Grind. Geweldig album, trouwens. Even wat nieuws tussendoor. Dat vind ik lekker. De formatie Flotsam en Jetsam. Nieuw album Rats in the Temple. We gaan luisteren naar The Ghost Behind My Door. Hier is Floppy en Joppie.

is toch best wel een lekker nummer van de formatie Flotsam en Jetsam. The Ghost Behind My Door. Goed, ik ga nog een nummertje draaien voor Karin. Speciaal voor jou, dit is Rescue Me van de formatie Yesterday and Today. En acoustic version, hier komt de stem van Dave heel goed tot zijn recht. Yesterday and Today. Is het niet yesterday, het moet today. Ja. Yeah.

Ja, heerlijk. De formatie Picture dus met Lady Lightning, Diamond Dreamer Remastered. Nee, ik heb er gewoon de originele versie in elkaar staan, maar goed. Goed, ik ga voor vandaag. Ik zat niet te denken, zit er lekker in trouwens. Gaat er half elf door, vooruit. Screaming Suicide van de formatie Metallica. Van het album 72 Seasons. Ik moet echt eerlijk toegeven, ik heb hem in meer dan een jaar niet gehoord, denk ik. Of maanden niet. Het nieuwe album van Metallica. Goed, voor een keer weer tijd, denk ik. Margriet vroeg hem aan, ter ere van Ben Saunders. Nou, dat doen we gewoon, Margriet. Geen probleem. Hier is Metallica met Screaming Suicide.

Ja, het is eigenlijk best wel lekker. De formatie Metallica met Screaming Suicide. Dit is al een tijdje geleden. Heerlijk nummer dit. Ik zeg verder ook niks. Heart of Steel heet die.

Ja, lekker man. Heart of Steel, Crimson Glory. Each Dawn I Die, Manowar. Jij blijft vaker, Harry, hè?

Ja, Menno, wel lekker, man. Each Dawn I Die van de Silver Edition of Hill to England. Deze is nog voor Belinda. Mosaïek van Theo Crazy, de Italiaanse progressieve band. Heerlijke band trouwens. Wel een goede keuze, moet ik zeggen. Mosaïek, Theo Crazy.

Nu kun je naar bed, Belinda. Beltrust. Goed, I think he's still watching. Deze is speciaal voor haar ook. Lekker dit. Maar I think he's still watching, die rode.

Ja, blijft er geweldig. De formatie Icers met Watching Over Me. Ook nog remixed en remastered. Dit is ook lekker trouwens. De formatie Freak of Nature. Met Mike Tramp op zang. Dit is One Love.

geweldig album van de formatie Freak of Nature met Mike Cramp van White Lion of Sound. Voor de One Love. Goed, ik heb nog twee nummertjes klaarstaan. En de ene is de formatie Mindfeed. Ik vraag me af wie dat nog kent. Wat is dit? Waarom moet ik nog geluid? Oh ja, een beetje nog. Mindfeed dus, van het album 10 Miles High ga ik draaien I Bleed. Geweldig nummer.

natuurlijk de formatie Mindfeed met I Bleed. Album heet 10 Miles High. Ik heb er eentje. Die is nog speciaal voor onze Erwin. Ik heb er lang naar gezocht, Erwin, maar toch gevonden. Dit is Dee's Spoonful, zo heet het nummer, van de formatie Scordon Grain. Lekkere thrash metal voor die end. Zeg de volgende week. Maak er verder een mooie week van. De mazzel. Mooi.

0: Mobiel. Het geluid van de radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Radio A en Hunze. Het is 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio A en Hunze, de lokale omroep van de gemeente A en Hunze.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: Iets online kopen, opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
4: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
3: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.

0: en Hunze, Assen en Tinarlo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
1: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
2: Radio A en Hunze.

Meer weten over Radio A en Hunze? Op de informatieve website vind je alles. De programmering, nieuws uit de regio, uitzending gemist en nog veel meer. Zie www.radioaenhunze.nl.

0: orkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos de stoet voorgoed de bergen in van het circus Jeroen Bos. En we praten en we zingen en we lachen. Het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas.
1: Je luistert naar Radio A. en Hunze. De lokale omroep van de gemeente A. en Hunze.

adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.

0: Iets online kopen, opzoeken welk het busje moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
1: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad, wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
0: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
2: Rabobank Club Support. Door te stemmen op uw favoriete club of vrijwilligersorganisatie draagt u bij aan een maximale bijdrage voor uw favoriet. Als u Radio A en Hunze een warm hart toedraagt, stem dan op uw lokale omroep. Namens Radio A en Hunze alvast hartelijk dank.
3: De lokale omroepen van Midden-Drenthe, A en Hunze, Assen en Tinalo bundelen hun krachten in Streekomroepmaat. Samen sterk in lokaal nieuws. Blijf verbonden met wat er speelt in jouw gemeente en jouw streek via omroepmaat.nl.
2: Welkom bij een nieuw uur radio voor de regio. Dit is de lokale omroep van de gemeente A en Hunze. Radio A en Hunze.
4: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio A en Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio A en Hunze.

0: Mobiel. Het geluid van de Radio AN Hunze. Altijd bij je. Download de TuneIn-app en luister overal mee.
1: Radio AN Hunze.

0: Adverteren op Radio A en Hunze. Daar bereikt u wat mee. Meer weten over de uitgebreide mogelijkheden om uw publiciteitscampagne via de radio vorm te geven, om gericht een groot publiek in de directe regio aan te spreken, en dat voor een relatief laag budget? Ga naar www.radioaenhunze.nl. www.radioaenhunze.nl. Klik op de adverteren-button en laat u over alle mogelijkheden informeren door de reclameafdeling.
1: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: is het nieuws op Radio A en Hunze. Het is 2:00.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6